0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzoek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het Hof niet erkent. Het Hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzoek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzoek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het Hof niet erkent. Het Hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzoek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het Hof niet erkent. Het Hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzeek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het Hof niet erkent. Het Hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzeek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het Hof niet erkent. Het Hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De fractie van de Manpin heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Staten om vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. Dit voorstel geeft vaders recht op doorbetaald verlof na de geboorte van hun kind. Momenteel hebben veel vaders op Curaçao geen wettelijk recht op verlof, waardoor zij vakantiedagen moeten opnemen. Het parlement moet nu een datum bepalen voor de behandeling van het voorstel. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Dan nog internationaal nieuws. Rusland heeft vannacht zijn aanvallen op Oekraïne hervat, enkele uren na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren. Meer dan 200 drones werden op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgevuurd. Droneresten kwamen neer op een wooncomplex. Ook andere steden zoals Zaporizhia en Dnipro werden getroffen. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Onder de inwoners van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti, zijn hun huis ontvlucht door bendegeweld. Afgelopen weekend werden er schoten gelost en huizen in brand gestoken. Artsen zonder grenzen behandelden 40 mensen met schotwonden en ving tijdelijk 800 vluchtelingen op. Sinds 2021 zijn er meer dan 20.000 doden gevallen door bendegeweld in Haiti. Het vertrouwen in politici in Nederland was vorig jaar met slechts 21,2% het laagste in 10 jaar. Ook het vertrouwen in de Tweede Kamer is gedaald naar 24,6%. Jongeren hebben vaak meer vertrouwen, terwijl ouderen minder vertrouwen hebben door hun politieke ervaringen. Aldus Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris Leer.
4: Ja, vanuit de goedemorgen. In Excess is hier voor jou op je dinsdagochtend. Paradise.

is Quincy Jones. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zeg. Aino Corrida op deze gezellige dinsdagochtend. Gebeurt hier van alles op mijn scherm? Bad file. Oh jee. Oh, oh. Even een fotootje van maken voor de technische diensten. Dan weten ze wat er aan de hand is. Zou zich goedemorgen, heerlijke nacht gehad. Onze lieve Lotte die stond vannacht voor de deur te bonken. Die is tussen papa en mama ingekropen. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben dan op dat tijdstip, het was om 1 uur of 2 vannacht, ik wil dan alleen maar slapen. Maar eigenlijk moet je dan zeggen, nee, je gaat weer terug naar je eigen bed. Tenminste, dat staat dan in elke handleiding die er maar bestaat over het ouderschap. Trek daar een rechte lijn in. Ben consequent. Maar ja, er is dan maar weinig haar op mijn hoofd wat dan op dat tijdstip denkt, ja, ik ga jou weer naar bed brengen, jonge dame. Het is dan gewoon, joh, kom er maar bij. En laat me vooral met rust. Ik weet niet of dat helemaal handig is. Maar je moet toch ook een beetje aan je eigen nachtrust denken, vind je niet? Enfin, we zitten er weer voorlopig voor mij dan de laatste ochtend deze. De laatste ochtendshow. Ja, vanaf morgen hoor je Vanessa Werkhoven even een weekje. Dan ben ik met vakantie. Hoe vaker ik het zeg, hoe meer ik het zelf ook ga geloven. Ik ga gewoon met vakantie. Wat heerlijk. Lang geleden. Dus dan weet je dat vast. Zeg, zal meteen eens even kijken naar wat er in de wereld gebeurde terwijl wij hier in onze tijd zonder lagen te slapen. Neem ik nog een slokje koffie en zet ik ondertussen de Sugababes voor je aan.

Sheeran, de Galway Girl bij Paradise. 103.1 deze vroege dinsdagochtend. Het tijdelijk paasbestand van 30 uur dat door Rusland was aangekondigd lijkt nauwelijks stand te hebben gehouden. Even het nieuws doornemen wat er is gebeurd in de wereld, hè, terwijl wij in onze tijdzone lagen te slapen. Zowel Moskou als Kiev melden dat de gevechten vrijwel direct weer opleiden na afloop van het bestand. Rusland zegt Oekraïnse aanvallen te hebben afgeslagen in de grensregio's. Terwijl Oekraïne spreekt van aanhoudende Russische drone- en artillerieaanvallen. Volgens Kiev gebruikt in Rusland het bestand vooral om troepen te hergroeperen en posities te versterken. Een structurele doorbraak richting vredesonderhandelingen lijkt voorlopig nog ver weg. In Port-au-Prince zijn opnieuw honderden mensen gevlucht nadat zware gevechten uitbraken tussen rivaliserende bendes en veiligheidstroepen. Grote delen van de hoofdstad zijn inmiddels feitelijk in handen van gewapende groepen. Bewoners slaan massaal op de vlucht naar relatief veiligere gebieden of noodopvanglocaties. De overgangsregering van Haiti krijgt de situatie nauwelijks onder controle. Ondanks internationale steun en een door Kenia geleide politiemissie. Humanitaire organisaties waarschuwen voor een verdere escalatie van hongersnood en gezondheidsproblemen hier in de buurt. Het is praktisch om de hoek. Wat een ellende daar. Zeg, en uit nieuw onderzoek in Nederland blijkt dat het vertrouwen van Nederlanders in de politici in de Tweede Kamer verder is gedaald tot het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Oei. Veel respondenten vinden dat de politiek te weinig resultaten boekt op thema's als bestaanszekerheid, woningnood, migratie en stikstofbeleid. Ook het beeld dat de politici vooral met onderlinge conflicten bezig zijn speelt mee. Politicologen wijzen erop dat langdurige kabinetsformaties, affaires en polarisatie het vertrouwen de afgelopen jaren structureel hebben aangetast. Ja, en de gevolgen van de oliecrisis die zijn in Japan steeds meer zichtbaar. De Japanse snackfabrikanten stappen tijdelijk over op zwart-wit verpakkingen voor chips. Vanwege, geen chips, zeggen Japan en chips, dat zouden dan computerchips moeten zijn. Nee, ik heb het echt over chips, die aardappelsnackies. Door verstoringen in internationale toeleveringsketens zijn grondstoffen duurder en schaarser geworden. Ja, en als je zwart-wit op de zak afdrukt, dan heb je minder inkt en olie nodig voor je verpakking. Fabrikanten willen met de sobere verpakkingen voorkomen dat de productie moet worden stilgelegd. De opvallende monochrome chipzakken zorgen ondertussen voor veel reacties op sociale media daar in Japan. Nou, ben je weer een beetje bijgepraat. Happy Tuesday. Maak er wat lekkers van vandaag. Aan de muziek ligt het niet. De US Corporation is hier.

0: via ParadiseFM.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBTT.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Hey Vincent.
2: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaiweg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: half zeven.
1: Wetsvoorstel vaderschapsverlof naar parlement. Hey, goedemorgen. De fractie van Manpin heeft officieel een wetsvoorstel ingediend bij de Staten om vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. Het voorstel is klaar voor behandeling. Met dit initiatief wil de oppositiepartij vaders het recht geven op doorbetaald verlof na de geboorte van hun kind. Op dit moment hebben veel vaders op Curaçao geen wettelijk recht op vrijstelling van werk rondom de bevalling. Daardoor moeten ze vaak vakantiedagen opnemen om bij hun gezin te kunnen zijn. Vandaag, 12 mei, vieren we de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag herdenken we Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ook op Curaçao wordt deze dag gevierd met onder andere een speciale kerkdienst en een attentie van zorgvakbond CBV voor haar leden. Volgens de voorzitter van CBV, Annalisa Suarez Matilda, is het beroep van verpleegkundigen uniek en vereist het veel opoffering. De patiënt staat altijd op de eerste plaats. De vakbond pleit voor meer erkenning en waardering van zowel de overheid als de samenleving voor deze frontliners. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: De ochtendkrant van Nelly.
1: Belangrijk, de verplegers in deze wereld. Zeg Nelly Rosa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vanuit de nieuwsredactie van Paradise FM. Je hebt de ochtendkranten op de mat gevonden, hè?
2: Jazeker. Op de voorpagina van de Extra onder andere een artikel dat de vrede en rust weer is teruggekeerd in de PNP. Het gaat natuurlijk over de laatste dagen waar was er veel te doen over het bestuur van PNP, waarin werd gesteld dus dat de voorzitter zou moeten aftreden. Dus mensen waren niet eens met de koers van de partij.
1: Ja.
2: PNP is eigenlijk de oudste of de langzittende partij die er nu nog bestaat. Die althans nog een zitting heeft in het parlement. Maar maandag kwamen ze dus bijeen en het bestuur gaf daar een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden van de afgelopen periode. En het doel is duidelijk de koers voortzetten die de partij al 78 jaar vaart. En tijdens de vergadering was er ook volop ruimte voor dialoog. Leden konden hun zorgen en ook aandachtspunten delen met het bestuur. Er is direct toegezegd dat er op korte termijn een vervolgvergadering komt om de leden op de hoogte te houden van de interne ontwikkelingen. En de avond werd afgesloten met een signaal van eenheid. Alle aanwezige leden herbevestigden hun steun aan de partij.
1: Ja.
2: En de algemene conclusie was eigenlijk helder. Het belang van de partij van PNP is groter dan welk meningsverschil dan ook.
1: Nou, gelukkig maar. Hey, is het toch nog iets van een stabiele rots in onze maatschappij? Wat een drama, zeg, bij het voetbal.
2: Ja, nou, dat is gisteren. Kreeg je er ook hoofdpijn van?
1: Nou, ik heb op een gegeven moment mijn telefoon maar even weggelegd.
2: Oh.
1: Maar ik dacht wel, dit is wel bij uitstek iets wat bij ons eiland en onze cultuur past.
2: Nou, dat weet ik niet. Het is ook weer naar wie je kijkt. Want er wordt heel vaak ook met de vingers gewezen naar de Nederlandse pers. En vooral dus de Nederlandse inmenging.
1: Ja.
2: Als die er niet zou zijn geweest, dan was het nu nog steeds rustig. Hoor je dat? Die heeft niks met de Curaçao te maken.
1: Nee, maar dan hadden we nu ook nog steeds een balletje lopen trappen ergens op een veldje achteraf. Hadden we niet naar het WK gekund.
2: Nee, dat geloof ik niet. En jij moet echt bijlezen. Het is alweer van
1: was dit weer een koloniale gedachte voor mij?
2: Vanaf begin 2000 was Jean-Francisca, de toenmalige voorzitter van FFK... had dus, dat moet je me horen alsof het KFC is. FFK had de droom om het WK te behalen met Curaçao. Ik zag toevallig vanochtend allerlei posts voorbij komen. Of althans allerlei posts. Dus iemand die was op zoek naar boeken over de voetbalgeschiedenis van Curaçao.
1: Ja.
2: We hebben al 100 jaar een voetbalgeschiedenis op het eiland sinds 1921. We hebben fantastische voetballers voortgebracht, zoals Pantera Negra, dat is natuurlijk Ergilio Hato. En onze eigen doelman heeft hem ook, Elroy Rome heeft hem ook op zijn arm getatoeëerd.
1: Ik wist niet dat je boos werd, sorry.
2: Boos? Nee, sorry, maar... Nee, waarom zeg ik sorry? Nee, weet je, ik ben zo... Dit onderwerp raakt mij enorm.
1: Ja.
2: Ik vind het gewoon heel bizar en hoe het zich heeft kunnen ontwikkelen. Maar ik zit er niet dicht op het vuur. En dat vind ik enigszins wel jammer. Ik zou veel meer inside informatie willen hebben. Maar wat je dus ook nu in de kranten ziet, is dus ook wat er wordt geschreven, bijvoorbeeld in de Extra. Fred Rutte die heeft zich dus nu teruggetrokken. Maar eigenlijk is er nog niet bevestigd dat Dick Advocaat terugkomt. Het wordt wel gezegd in de media.
1: Ja.
2: Maar we hebben niet officieel een bericht gehoord van... ja, hij gaat met ons naar het WK.
1: Nee.
2: We gaan er wel van uit dat het gaat gebeuren.
1: Deze ochtend.
2: Waarom hebben we dit dan allemaal gedaan?
1: Deze ochtend 10:00, hè? Dan komt er een persconferentie.
2: Om 10:00, ja.
1: Ja, ja, ja. Nou, we gaan het afwachten. Maar het is wel echt drama, hè?
2: Maar het gaat niet aflopen als drama. We gaan met vernieuwd vertrouwen in elkaar gaan we naar het WK. En we gaan ze versteld doen staan
1: tegen
2: Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.
1: Nou ja, precies, zo is dat. Hey, en even in ander nieuws. Ik lees op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad iets over een lucky fully loaded carrier. Hey, die is helemaal afgetankt. Die gaat op weg naar India met onze olie.
2: Onder andere, die zou naar Azië gaan, Europa. Jij mag verder lezen, want jij hebt het artikel voor je.
1: Nou ja, god, ik zie gewoon een enorme boot die fully loaded is. Fully loaded boot. En die gaat op weg vanuit Bullebaai richting het oosten van onze aardkloot. Tenminste, daar hangt er vanaf volgens welke lezing je onze aarde bekijkt. Sommigen zeggen dat het oosten, wat wij het oosten vinden, het westen is. Maar in ieder geval richting Azië gaan ze varen en daar gaan ze weer lossen.
2: Ja, 2 miljoen vaten hebben ze dus geladen. Ze zijn dus vorige week. Dat is al een tijdje dat ze nu hier liggen.
1: Ja.
2: En het is voor het eerst weer in 10 jaar dat we dus zo'n megatanker in onze haven hebben. Ze kwamen eerst aan bij... Megapier en vervolgens gingen ze naar Bullebaai, want alles moest ook weer klaar gereed worden gemaakt. Aan de faciliteiten moesten ook worden gewerkt en geüpgraded, zodat we weer zo'n megatanker konden ontvangen en vervolgens die 2 miljoen vaten konden worden geladen.
1: Ja, het is echt een bizar groot ding trouwens. Het slaat echt helemaal nergens op. Het is een beetje uit zijn verband getrokken ook. Het lijkt wel alsof hij te veel gegeten heeft en een beetje uit is gezet.
2: Nou.
1: Beetje zoals dat enorme vliegtuig, ken je die Beluga?
2: Mm-hmm.
1: Zoiets, maar dan de bootvorm ervan.
2: Okay. Nou, op de website trouwens van het Antilliaans Dagblad staat dus een video van de aankomst van de Lucky Carrier.
1: Okay.
2: Dus dat kunnen we dan ook nog bekijken of degenen die geïnteresseerd zijn.
1: Nou, wat leuk. Hier maar even bij laten voor dit moment.
2: Goed.
1: Bedankt.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Met een ik. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Joris Reer.
1: Ja, buenos dias, goedemorgen. En Soul to Soul is hier.

0: Het is Mariah Carey op je vroege dinsdagochtend. Goedemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Vandaag strijden we er weer voor. Twee beach entrance tickets bij Blue Bay. Plus nog 50 piek te besteden bij Tribu, daar de pizzeria. En dat is waanzinnig lekker. En een hele populaire prijs. Het is echt krankzinnig hoe snel die bonden er doorheen gaan bij onze receptie. Alright. Het enige wat jij moet doen daarvoor is mij vertellen welk dier hoor je hier. Daar komt ie. Kun jij dat ook, Nelly, zo'n lange uithaal?
2: Nee, daar heb ik geen... Mijn longcapaciteit is daar veel te klein voor.
0: Ja, natuurlijk ook niet onder de douche.
2: Ik doe andere dingen. Ik kan niet multitasken.
0: Dat je meestal staat te zingen met Mariah Carey.
2: No way.
0: En dan... Nou, nog even één keer. Ja, 675-1031. Moet er nog een hint bij of is het wel duidelijk zo?
2: Ik ben fans van hints.
0: Ja, dat weet ik. Ja. Dat je niks alleen kan oplossen. als je oog in oog staat met dit dier, dan denk ik dat je toch een klein beetje het angstzweet op je voorhoofd krijgt. Dit zijn over het algemeen niet, zeg maar, ze zien er heel schattig uit, maar het zijn niet de leukste jongens onder de dieren, zeg maar. En zij zijn met recht nog dier en jachtdier en hebben wel eens honger. Ja, en als ze honger hebben, dan kunnen ze hier wel eens van top tot teen oppeuzelen. Tenminste, staat in de sprookjes beschreven. 675-1031, kom maar door, welk dier hoor je hier? Op Paradise hoor je nu Anastasia.

0: dat is Anesthesia op Paradise 103.1 FM.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Op zoek naar Suzanne en Jens in de auto ergens onderweg naartoe. Hallo?
2: Met Suzanne.
0: Hey Suzanne! Met Joris en Nelly. Nelly, zeg je ook even hoi.
3: Ja.
2: Hoi.
0: Ja, ja, hoi. Ja. Hey, en Jens is er ook bij, hè? Wil je de radio misschien even uitzetten?
4: Ja.
0: Ja, ja. Ik vind het altijd wel leuk om naar mijn eigen stem te luisteren.
2: We hebben wat vertraging.

0: stem te luisteren.
1: Sorry, we hebben wat vertraging op de lijn volgens mij.
0: Ja, precies. Zet hem maar even uit die radio. Hè?
1: Ik doe hem even zo.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ja, beter. Dit werkt beter,
0: klik. Absoluut. Ik vind het altijd wel leuk om naar mijn eigen stem te luisteren. Maar zo aan publiek is het een beetje gênant, vind je niet?
1: Ja, snap ik. En we zitten in de auto, dus ik moet even zorgen dat het goed werkt.
0: Precies, ja. Het is altijd weer een uitdaging. Onderweg naar school, neem ik aan.
1: Ja, hè, Jens?
2: Ja.
1: Jens heeft een hele spannende dag vandaag.
0: Ja.
2: Hè? Ja.
0: Wat gaat er gebeuren dan vandaag?
2: Ja, ik ga een presentatie over luipaarden.
0: Een presentatie over luipaarden?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, weet je wat het is met die luipaarden? Dat is heel ingewikkeld. Die zijn dus alles behalve lui, toch? Die kunnen heel snel.
1: Ja, heel snel, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Jeetje, nou zet hem op dan, Jens, met die presentatie.
2: Ja.
0: En wellicht heb ik dan een leuke beloning voor je. Als jij die presentatie een beetje fatsoenlijk hebt doorstaan. Kun je gaan chillen billen bij het Blue Bay Resort op het strand. Lijkt je dat wat?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, dat vinden we allemaal wel lekker. Met pizzaatjes erbij, alles erop en eraan. Moet je alleen even vertellen, welk dier is dit? Het is niet uw gast hier die bij het koffieapparaat staat 's ochtends vroeg en de koffie is op. Dat is het niet. Wat is het wel?
1: Wat is het voor dier, Jens?
2: Wolf.
0: Een wolf, zeg jij?
2: Ja.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Het is inderdaad een wolf.
1: Wow.
0: Wat leuk.
1: Gedaan,
0: ja. Hoe wist je dat zo, Jens? Hoe kwam je erachter?
2: Ik weet dat
0: wolven
2: zelf geluid
0: maken. Oh ja. Ja, ja, ja. Doe je dat zelf ook wel eens 's nachts?
2: Nee.
0: Nee? Moet je eens een keertje doen, man. Even kijken wat de reactie van je moeder is als jij midden in de nacht ineens gaat lopen doen. Zal ze vast leuk vinden.
1: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Hey, gefeliciteerd, man. Die prijs is helemaal voor jou.
1: Zo. Bestond.
0: Yes. Nou,
1: wij dan mee?
0: Zet hem op, hè. Zet hem op vandaag met je presentatie over de luipaarden.
2: Ja.
1: Dankjewel.
0: Alright, later.
1: Ajo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Van harte goedemorgen, het is Paradise op je dinsdagochtend, de 12e van mei. Het is 7:02, daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate.
5: De Britse premier Keir Starmer negeert de roep om zijn aftreden en heeft ministers verteld dat hij zal doorgaan met regeren. Starmer vergaderde vanochtend met ministers die volgens Britse media niet met hem verder willen na de verkiezingsnederlaag vorige week. Labour leed vorige week een grote nederlaag bij lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien hebben tientallen parlementariërs van Starmer's partij opgeroepen tot zijn vertrek. De druk nam verder toe toen de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Gemeenschappen en Lokale Overheid vandaag haar ontslag indiende. Ze schreef in haar ontslagbrief dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de premier. En op de Mount Everest is opnieuw een dode gevallen. Een 21-jarige Nepalese gids kwam om het leven nadat hij in een diepe gletsjerspleet viel. Het is een inktzwarte maand voor het bergbeklimmen in de Himalaya. In totaal kwamen er deze maand al 5 klimmers om, van wie 3 op de Everest zelf. Ondanks de gevaren en de internationale onrust blijft de berg een enorme aantrekkingskracht houden. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt weliswaar voor veel verstoringen in het vliegverkeer, maar volgens de Nepalese toerismedienst laat de bergbeklimmers zich daardoor niet tegenhouden. De commercie rond de hoogste piek ter wereld draait dan ook op volle toeren. Voor dit seizoen heeft Nepal al 492 vergunningen afgegeven. Een lucratieve business voor het land, want elke klimmer tikt alleen over zo'n vergunning $15.000 af. En lokaal nieuws, de fractie van Manpin heeft officieel een wetsvoorstel ingediend bij de Staten om vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. Het voorstel is klaar voor behandeling. Met dit initiatief wil de oppositiepartij vaders het recht geven op doorbetaald verlof na de geboorte van hun kind. Op dit moment hebben veel vaders op Curaçao geen wettelijke recht op vrijstelling van werk rondom de bevalling. Daardoor moeten zij vaak vakantiedagen opnemen om bij hun gezin te kunnen zijn. En vandaag 12 mei vieren we de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag herdenken we Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ook op Curaçao wordt deze dag gevierd met onder andere een speciale kerkdienst en een attentie van Zorgvakbond CBV voor haar leden. Volgens CBV-voorzitter Annalisa Suarez-Matilda is het beroep van verpleegkundigen uniek en vereist het veel opoffering. De patiënt staat altijd op de eerste plaats. De vakbond pleit voor meer erkenning en waardering van zowel de overheid als de samenleving voor deze frontliners. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
4: Merci bien.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Gaan we eens even kijken naar de situatie op de Curaçaose wegen. Het is druk op de Camina Duvert Boy Nicolina richting de Caracas Baaiweg. Iedereen Shopping Mall. Reken daar op zo'n kwartier extra reistijd. De weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Vanaf de Kaya Jambe staat het vast 7 minuten. De Caracas Baaiweg is uiteraard een kleine opstap. Stop in Klein vandaag. Het rijdt daar relatief lekker door, dus heb jij daar weer even geluk. De weg naar Westpunt rijdt ook relatief door. Nou, het is nog lekker rustig. Aangepaste aankomsttijden op onze luchthaven dan. De JetBlue Airways uit New York is 20 minuten eerder dan gepland. Komt binnen rond 2:50 vanmiddag. Toei Fly 393 uit Kralendijk, het Bonaire, is 75 minuten later dan gepland. Komt binnen rond 3:50 deze middag. En ook die andere Toei Fly 367 rechtstreeks uit Amsterdam is 50 minuten vertraagd. Komt binnen rond 7:15 deze avond.
6: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
7: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
8: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
9: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
8: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
9: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
8: Ja.
9: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
10: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
11: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
12: Car Team Willemstad hier.

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Leer.
2: Ja, buenos dias, goedemorgen. En Sher is hier, de Shoep Shoep Song.

0: Paradise. Goedemorgen. En James Morrison. Nothing ever hurts like you. Op je dinsdag de 12e van mei. Buenos dias. Bon dia. Goedemorgen. Vandaag in het nieuws dat de fractie van de man PIN heeft officieel een wetsvoorstel ingediend bij de Staten om het vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. Want dat is er momenteel nauwelijks. Hè. Ik geloof dat je 2 dagen heb je recht op als je een kindje krijgt, als je papa wordt. Aan de telefoon vanuit diezelfde fractie man PIN, Giselle McWilliam. Bon dia, goedemorgen.
1: Hoi, bon dia Joris, goedemorgen.
0: Ja, 2 dagen is het toch?
1: Ja, het is nu 2 dagen inderdaad, ja. Voor iedereen. Maar er zijn bedrijven die in hun cao dit hebben opgenomen voor meerdere dagen, dat is mooi.
0: Ja.
1: Maar we moeten ervoor zorgen dat iedereen de gelijke kans krijgt om met hun kinderen door te nemen na hun geboorte, voornamelijk mannen.
0: Ja. Ja, je redt het ook praktisch niet in die 2 dagen. Laten we dan eventjes het hele gevoelige en emotionele bij je gezin willen zijn even achterwege. Maar als jij papa bent geworden, dan heb jij 1 belangrijke taak. Kan ik me nog herinneren, van 3 jaar geleden. En dat is als jouw vrouw hoe zeg je dat netjes, Giselle? Als je vrouw volledig om zeep geholpen in bed ligt.
1: Ja.
0: Dan moet jij als papa, moet je eerst naar Crunchy, dan moet je naar de SVB, dan moet je weer terug naar Crunchy. Dat zit allemaal een paar dagen tussen. Dat red je gewoon praktisch gezien niet in 2 dagen tijd.
1: Nee, en wat gebeurt er? Veel mensen nemen hun vakantiedagen.
0: Ja.
1: En volgens mij, dit is niet meer van de huidige tijd. Dus daarom hebben we vrijdag na een tijd hardwerken, moet ik zeggen, de wet voor vaderschapverlof ingediend bij het parlement, zodat het behandeld kan worden.
0: Ja, ja. Ja, jullie zijn er al lang mee bezig, hè? Hallo?
1: Ja, hoor je. Oh, ja, ik hoor je.
0: Ja, ja. Ik zeg, jullie zijn er al lang mee bezig met deze wet, hè?
1: Ja, we zijn zeker 2,5 jaar mee bezig, want het is mensen, maar het is echt niet zo makkelijk. Het is heel wat technisch. Woord zegt het al. Je hebt wetgevingsjuristen nodig. En dus we hebben onze best gedaan met het wetsvoorstel waterschapverlof.
0: Ja.
1: En hopelijk dat het heel snel op de agenda komt van het parlement, zodat het behandeld wordt en dat de vaders uiteindelijk gewoon een degelijke tijd kunnen krijgen om met de kinderen door te nemen en ter ondersteuning van moeders na de geboorte van hun kind.
0: Juist. En wat is wat jullie betreft een redelijke tijd?
1: Kijk, als er iemand een fulltime job heeft, is het 5 dagen.
0: Ja.
1: Maar er zijn mensen ook die ook minder dagen werken. Dus het is aan de hand van de aantal uren die je werkt per week, wordt dat berekend. Want iemand die parttime werkt, kan ook.
0: Ja.
1: Het is een begin aan.
0: Giselle, de verbinding valt weg. Misschien is het volgende idee voor een wetsvoorstel heeft iets met de telefonie en dekking te maken of zo. Ik weet niet waar je rijdt momenteel. Op de haatovlakte of zo?
1: Nee, gewoon Santa Catarina.
0: Oh ja.
1: Niks engs en niks bijzonders. Gewoon Santa Catarina. Nee.
0: Ja,
1: we hebben goede verbindingen daar. Je weet, we hebben hele goede verbindingen.
0: In Santa Catarina?
1: Nee, maar goed, even terug. Het is aan de hand van de aantal uren die de vaders werken.
0: Ja.
1: En 5 dagen is voor de fulltime vaders is het een begin. We wilden eerst richting 2 weken gaan, 10 dagen. We zeiden, weet je, we beginnen rustig met die 5 dagen. En hopelijk over een tijdje kunnen we het uitbreiden naar 2 weken. Want die 5 dagen, laten we heel eerlijk zijn, Joris, dat is ook niet genoeg.
0: Nee. Nee, maar goed, je moet het ook niet te aantrekkelijk maken om kinderen te willen maken. Ja. Dat mensen
1: alleen. Ja, je mag kinderen maken, maar denk erom, je moet ook voor hun zorgen. En je moet ze erkennen. En de verantwoordelijkheid voor hun opnemen. Het is niet zomaar kinderen krijgen, hoor. Dat hebben we heel goed vastgelegd, inderdaad.
0: Ja, niet zomaar kinderen krijgen en vrije dagen opnemen. Zo werkt het niet.
1: Nee. Nee. Ja, wat zijn de vragen die bij ons opkomen van ja, je weet hoe het gaat hier, altijd man zijn. Heel actief en kinderen maken, dat is een goed recht. Maar ze moeten de kinderen wel erkennen. En als je kinderen kent, dat is een verantwoordelijkheid. Dus het is niet zomaar dat je een kind hebt en dat je dagen gaat opnemen. Nee, het hangt af dat je natuurlijk mooier zou zijn dat je gewoon in een gezinssituatie woont. En dat je ervoor zorgt dat je bij bent vanaf het begin tot het einde.
0: Ja.
1: Maar het kan zo zijn, sommige situaties, dat de vaders misschien niet met de moeders wonen, maar toch de moeder de ondersteuning nodig heeft van de vader.
0: Ja.
1: En daar hebben ze gewoon recht op als het kind erkend wordt.
0: Juist. Ja, dat is wel dus iets waar serieus over nagedacht is, begrijp ik.
1: Ja. Zeker weten.
0: Wat goed zeg. Ik kan me niet indenken dat iemand hier tegen is.
1: Nee, ik ook niet. Maar je weet het, Joris, politiek. Politiek kan heel bijzonder zijn. Maar nee, eerlijk gezegd, nee. Kennende mijn huidige collega's nu in het parlement. Ik denk dat ze allemaal in gaan stemmen. Dat het uiteindelijk werkelijkheid wordt.
0: Ja.
1: Want het is gewoon onmogelijk om een reden te zoeken om tegenop te gaan. Dus
0: wellicht de kosten dan, hè? Want het kost natuurlijk wel wat geld vanuit de staatskas om nu ook de papa's dan betaald vrij te laten zijn.
1: Ja, dat hebben we allemaal laten uitzoeken bij de SVB. Aan de hand van hoeveel baby's die geboren worden. Ook aan de hand van hoeveel baby's erkend worden door vaders bij de kransje.
0: Ja.
1: En volgens de SVB kan dit makkelijk gedragen worden. En laten we eerlijk wezen, er zijn dingen die niet alles uitgedrukt kan worden met geld. Want dit is iets, je vertelde vanaf het begin van onze verhaal, hoe belangrijk het is als vader bij je kind te zijn en ook ondersteuning van de moeder voor de eerste dagen.
0: Ja.
1: En niet alles kan je uitdrukken met geld. En dit is zoiets volgens mij, natuurlijk het zal geld kosten, maar het zal meer bijdragen leveren dan het geld.
0: Ja.
1: Het is een steun. Maar ook de connectie van de vader en het kind de eerste dagen, die probeert een beetje meer op te wekken. Wat jammer genoeg nu niet mogelijk is, omdat de situatie het niet toelaat.
0: Nee. We gaan het volgen. Er moet nog een datum geprikt worden en dan komt er een inhoudelijke behandeling over het wetsvoorstel. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit wordt afgekeurd.
1: Ja, het proces is, het gaat eerst even ter informatie, gaat eerst naar de centrale commissie. Dat is de voorbereiding voor de openbare vergadering. En na die centrale commissie, dan gaat hij naar de openbare vergadering. En daar wordt er ingestemd voor de wet. Als we een BE zijn. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat er iemand er tegen is.
0: Precies. Giselle McWilliam vanuit de Manpin. Thanks voor je inzet namens alle papa's van het eiland.
1: Ja, en de mama's. En de kindjes. Mama's. En de familie.
0: En de familie. Okay. Nou, zo is het je. Hey, lekkere dag toegewenst.
1: Ja. Maar je dank je. Dag, Joris.
0: Ajo.
1: Dank je. Ajo.

0: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dames en heren, jongens, meisjes, van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je dinsdagochtend, de 12e van mei. Het is 7:58 en hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen, bon dia.
3: De leden van de PNP kwamen gisteren massaal bijeen tijdens een partijvergadering. Het bestuur presenteerde daar een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen van de afgelopen periode. De boodschap was duidelijk: de partij wil de koers voortzetten die zij al 78 jaar volgt. Ondanks dat de onvrede binnen de partij de afgelopen tijd was gegroeid, zo waren veel leden niet blij met het huidige bestuur, is nu de rust teruggekeerd. Zo kregen de leden tijdens de bijeenkomst de gelegenheid om vragen, zorgen en aandachtspunten te delen met het bestuur. En de avond werd afgesloten met een signaal van eenheid. En de fractie van de Manpin heeft officieel een wetsvoorstel ingediend bij de Staten om vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. Het voorstel is nu klaar voor behandeling. Met het initiatief van de oppositiepartij vaders het recht geven om doorbetaald verlof na de geboorte van hun kind. Op dit moment hebben veel vaders op Curaçao geen wettelijk recht op vrijstelling van werk rondom de bevalling. Daardoor moeten zij vaak vakantiedagen opnemen om bij hun gezin te kunnen zijn. En vandaag 12 mei vieren we de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag herdenken we Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ook op Curaçao wordt deze dag gevierd met onder andere een speciale kerkdienst en een attentie van zorgvakbond CBV voor haar leden. En internationaal nieuws. Geen kleurrijke chipszakken meer in de Japanse schappen. Snackgigant Calbee gooit het roer om vanwege het wereldwijde olietekort. Door de blokkade van de straat van Hormuz is er een nijpend tekort aan nafta, een aardolieproduct dat essentieel is voor het maken van drukinkt. Om de productie van populaire chips en ontbijtgranen draaiende te houden, schrapt Calbee alle kleuren van de verpakking. 14 producten van het merk worden voortaan alleen nog in zwart wit gedrukt. De maatregel komt nadat eerdere tekorten leidden tot paniek bij chipsfans toen andere fabrikanten de productie volledig moesten staken. Hoewel de Japanse overheid benadrukt dat er landelijk genoeg voorraad is, neemt de grootste snackmaker van het land geen enkel risico.
2: Paniek, de chips zijn op.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Eet jij veel chips?
3: Nee, in principe koop ik het niet. Maar als het ergens ligt, zoals hier in de koelkast, dan pak ik het met plezier. Maar ik koop het zelf niet.
2: Nee, denk eigenlijk ook niet. Ik vind het ook altijd belachelijk duur. En dan zeker omdat je dan die zak opentrekt en dan erachter komt dat die maar voor 1/3 gevuld is.
3: Ja, dat is waar. De prijzen voor chips zijn niet normaal. Vooral als je dan kijkt online wat het in Nederland kost, dan ben je soms niet bereid om dat neer te tellen.
2: Nee. Maar goed, dat moet je ook maar niet te vaak doen, hè?
3: Nee, ik weet. Met wijn is precies hetzelfde.
2: Wijn ook, ja. Op Sint Maarten, wat een wijntje daar kost.
3: Je bedoelt Frans Sint Maarten.
2: Frans Sint Maarten, ja. Dat is wat meer in de buurt, hè? Maar dat heeft alles te maken met onze importtax op drank in dit geval. Niet te veel vergelijken.
3: Dat is een zeer goed advies.
2: Wij kunnen dat in ieder geval krijgen allemaal hier. Op Bonaire, daar hebben ze bijvoorbeeld niet alles voor handen, hè? Bijvoorbeeld een McDonald's hebben ze daar niet. Dat is, ik heb echt kapot gelachen op Hato Airport. Ze gingen boarden in de kist van Divi. En er was iemand met ons, die ging met ons mee in hetzelfde vliegtuig. En die had dus een enorme zak met McDonald's had hij meegenomen.
3: Ik begrijp dat wel, want op Aruba dan zie je dan vaak mensen met donuts deze kant op komen. Omdat wij dan weer niet een bepaalde donut verkoper hebben, ja. Een winkel. Ik ben niet zo goed met donuts hoor. Ik ben zelf ook geen fan van donuts.
2: Nee.
3: Maar dan zie je vaak echt hele dozen donuts gaan dan deze kant op, komen deze kant op.
2: Ja.
3: Nou, ik snap het allemaal wel. Het is eilandproblemen, maar we zijn gezegend.
2: Zo is dat.
3: Een artikel ik wil beginnen met op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Het bedrijf Hippodromo International de Curaçao Almirante Brion. Nou, ik heb volgens mij verschillende talen door elkaar gegooid. Maar vraagt dus de staten om snel in te grijpen vanwege het uitblijven van een goklicentie voor een geplande paardenrenbaan op het eiland. Volgens het bedrijf zijn er al bijna 4 jaar geen verdere stappen gezet. De organisatie zegt dat onder voormalig minister van Financiën, Javier Sylvania, in 2022 belangrijke afspraken zijn gemaakt, waaronder een belastingvrijstelling en voorbereidingen voor wetgeving om weddenschappen op paardenrennen mogelijk te maken. Maar in een brief aan de Staten stellen nu de directeuren Johan Martina en ook de projectleider Michael Monte dat het project al 20 jaar loopt en dat er inmiddels meer dan 22 vergunningen en toezeggingen zijn gedaan door verschillende regeringen. Maar dat er van eigenlijk al die gemaakte afspraken en verworven rechten tot nu toe niet is nagekomen. En ze hadden al allerlei plannen volgens mij om daar zo in de buurt van Landhuis brieven gehad. Daar moest dus een paardenrenbaan komen.
2: Ja.
3: Wetgeving moet daarvoor ook in orde zijn en die is er dus ook nog niet. En er kennelijk staan de investeerders in de rij om dit project van de grond te trekken. Een ander artikel in het Antilliaans Dagblad. 800 plus jonge cliënten in de geestelijke zorg. Er staan zo'n 864 kinderen geregistreerd bij Capriles Kliniek en bij UWU. Dat is dan voor jongeren, de psychiatrische hulpverlening. De meeste cliënten zijn jongens. En van de 864 jongeren of geregistreerde jonge patiënten zijn 196 kinderen onder de 10 jaar die dus behandeling krijgen voor uiteenlopende mentale en psychiatrische problemen. Nou, deze lopen best wel uiteen. Het kan zijn van emotionele problemen tot angstklachten, depressie, trauma, gedragsproblemen en hulp in crisissituatie. Zo komen ook bepaalde jongeren terecht in de zorg na een crisissituatie of acute psychiatrische ontregeling. Volgens de directeur van de Capriles Kliniek tonen deze cijfers aan dat er een reële nood bestaat aan geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Maar tegelijkertijd is het ook wel een positieve ontwikkeling, want je ziet dus dat mentale gezondheid steeds bespreekbaarder wordt en ook dat mensen toch de weg weten te vinden naar de geestelijke gezondheidszorg.
2: Heel goed.
3: Ja. En verder in de kranten ook, en dit is in de Extra, een artikel dat er onrust ontstond onder het personeel van KTK, omdat de sleepboot Merel uit de vaart is genomen. Het bootje is naar een meerjarig contract in Trinidad teruggekeerd voor een reguliere inspectie. En hierbij zijn ruim 40 verbeterpunten geconstateerd. De verwachting is dat de reparaties ongeveer een week zullen duren, waarna de sleepboot weer inzetbaar is in de haven van Curaçao. Dat is een kleine.
2: Maar waarom is er onrust over dan bij het personeel?
3: Ja, ze hadden. Goeie vraag.
2: Emotionele banden aan deze dame? Met deze.
3: Waarschijnlijk omdat ze niet wisten wat er precies aan de hand was. Maar ik zal er zo straks even op terugkomen.
2: Lag er nog ergens iets in een dashboardkastje wat ze miste?
3: Nee, dat is het niet. Dus gek is dat eigenlijk, hè? Waarom dit zoveel onrust moest hebben verzorgd. Maar omdat het waarschijnlijk. Omdat het uit de vaart werd gehaald. En dat was een beetje. Dat zorgde dus voor onrust onder de werknemers.
2: Want het gek.
3: Omdat het dus uit de vaart werd gehaald, maar het is nu oké.
2: Ja.
3: Althans, er wordt bij gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Dus dat de reparaties duren dus nog een week en dan is alles weer goed.
2: Dat is toch werkmaterieel? Dat maakt toch geen moer uit of je nou op de Merel vaart?
3: Dit zijn betrokken werknemers. Laat ze zijn gewoon begaan met het werk.
2: Als ik toch morgen jouw microfoon ga vervangen, dan ga je toch ook niet.
3: Nou, niet vervangen. Het is meer van, er is straks geen microfoon meer hier. Dat zal het waarschijnlijk zijn.
2: Ja, maar er zijn 800 microfoons in dit pand.
3: Nou ja, soms is het dan moeilijk om een koptelefoon te krijgen.
2: Ja, dat.
3: Wijnen hier ook. En ja. Dat is zeker voor paniek, want dan kan ik je niet horen.
2: Nee, dat is waar. Dat gunnen we niemand. Had je nog iets?
3: Er is nog veel meer, maar ik zal daar het volgende uur op terugkomen.
2: Oké, okay, goed, dankjewel.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ja, daar kun je binnenkort trouwens ook mijn auto vinden. Ik ga mijn auto in de verkoop gooien bij Car Team Willemstad. Dat terzijde zich vandaag op de Curaçaose wegen, de Krakersbaaiweg richting de stad. Daar staat het goed vast. Rekken naar op zo'n kwartier extra reistijd. De Goosieweg richting Mahuma vanaf de Mondriaanbosweg 11 minuten. Santa Rosa weg richting de Schottengatweg vanaf de Apollostraat 8 minuten. De weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa vanaf de Kaya Djembe staat het vast. 9 minuten extra reistijd. En de Camina Duvert Boy Nicolina richting de Krakersbaaiweg, de Eden Shopping Mall. Daar staat een opstopping van zo'n 5 minuten. Succes daar met achteraan sluiten.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
2: Ja, van harte goedemorgen, Cool and the Gang, Fresh. Paradise.

0: Guys en Leona Lewis op deze vroege dinsdagochtend. Het is 10 minuten voor 8, de 12e van mei 2026. Ook op Curaçao wordt vandaag de dag van de verpleegkundige gevierd. Allemaal ter nagedachtenis van Florence Nightingale wordt op Curaçao ook stilgestaan bij dit essentiële beroep. Hè? Want zonder de verpleegkundigen zouden wij natuurlijk een stuk minder aangenaam ziek zijn. Als je dan toch in dat ziekenhuis belandt om de meest vervelende redenen, dan is het maar goed dat er een verpleegkundige naast je bed staat die jou er doorheen kan slepen met haar aanwezigheid of zijn aanwezigheid. Dus dat kan tegenwoordig natuurlijk alle kanten op. Dus ik heb onze collega van woensdagavond, Meindert Manshanden, die presenteert de Alphabet Show, die heb ik gevraagd. Want hij is in het dagelijks leven is hij dokter in het ziekenhuis, in het CMC. Dus ik heb hem gevraagd van, joh, stuur mij eventjes het telefoonnummer van je knapste zuster. Ik bedoel, van je leukste verpleegkundige. Dan gaan we er eventjes live op de radio bellen en in het zonnetje zitten. Dus dat heeft hij gedaan. Ik heb het telefoonnummer gekregen. En laten we dat maar eens even intoetsen van Jamesia. Jamesia, oké. Zullen we dat maar even kijken of ze opneemt, hoor. Want de feestelijkheden zijn natuurlijk al in volle gang daar in het ziekenhuis.
1: Hallo, meneer.
0: Ja, is het Jamesia?
1: Ja.
0: Jamesia met Joris en Nelly van Paradise FM spreek je.
1: Hi, met Jamesia.
0: Ja, we wilden jou graag vandaag even op een hele bijzondere manier in het zonnetje zetten.
1: Oh, dank u wel. Mooi.
0: Het is jouw dag vandaag, hè?
1: Ja. Ik ben verbaasd.
0: Ben je verbaasd? Nou, dat is... Je wist gisteren toch al dat het vandaag jouw dag zou worden?
1: Ja. Maar ik wist niet dat ik gebeld zou worden.
0: Nee. Wat maakt het werk voor jou zo bijzonder?
1: Ja, weet je, ik ben bijna 10 jaar in de field. Dus het is voor mij een reflectie van hard werk, compassion, het houden van mensen, het proberen om mensen in hun ziekte een beetje blij te maken en hun proces een beetje mooier of leuker te maken, ondanks hun situatie.
0: Ja, want mensen zitten niet altijd even lekker positief erin en zo, hè?
1: Nee. En weet je, het is een leuke werk. Het heeft zijn ups en downs, maar voor mij is het een mooie passie.
0: Ja. Jullie doen goed werk. Zeker al die,
1: ja, dankjewel,
0: al die luiers vervangen en die stoma's leegmaken.
1: Precies. Heel, weet je, voor de kleinste. Ja. Voor de kleintjes doen we onze werk, omdat zij kunnen niet praten. Dus wij zijn hun stem.
0: Ja. Nou, lekker bezig. En vandaag een leuke dag op de planning. Ik begreep dat jij ook in het feestcomité zit.
1: Ja, we hebben een hele mooie feestorganisatie. Zometeen gaan we beginnen. Dus daarom moet ik zo snel gaan. Omdat over 5 minuutjes gaan we beginnen met de hele ceremonie. En er zijn mooie, leuke optredens. En we gaan veel mensen in de zonnetje zetten. Omdat we hebben vandaag 25 personeels die de personeel van het jaar worden.
0: Oeh. Kijk, dat is een hoop.
1: Ja.
0: Nou, weet je, maar als het aan mij ligt, worden alle verpleegkundige personeel van het jaar. Ik weet niet hoeveel medailles je hebt.
1: Ja, dat is waar. Omdat iedereen doet zijn werk, hun mooie werk, hun uiterste.

0: hun patiënten.
1: Ja, precies.
0: Dus ik feliciteer iedereen op hun dag. En geniet ervan, omdat jullie deserven het.
1: Juist. Nou, Jamesia, wat leuk. Jij ook, hè? Je geniet er ook van. En dan heb ik nog één vraag aan je, voordat ik je laat gaan. Wie is je favoriete dokter van het ziekenhuis?
0: Meindert Mansande.
1: Zonder twijfel, hè? Alright, enjoy it. Het is jouw dag vandaag.
0: Ja.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: In Willemstad Pietermaritiem, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw, pure beleving aan zee.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: is. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: van harte. Goedemorgen, het is Paradise op je dinsdagochtend. Precies 8 uur aangeschoven voor je laatste nieuwsupdate. Is Nelly Rossa, bon dia.
1: De reclamecampagne van Walibi Holland voor de jaarlijkse Fright Night heeft vorig jaar de meeste klachten van kijkers opgeleverd. Bij de stichting Reclamecode kwamen maar liefst 889 klachten binnen over de omstreden commercial. In de video was te zien hoe een vrouw als veilingobject werd aangeboden en vervolgens op gewelddadige wijze om het leven kwam. Op sociale media ontstond veel kritiek. Verschillende organisaties en kijkers noemden de reclame vrouwonvriendelijk en ongepast, mede vanwege de maatschappelijke discussie rond femicide. Walibi besloot de commercial uiteindelijk definitief terug te trekken. Volgens het pretpark was de video bedoeld als fictieve horrorcampagne, maar erkende het park dat de beelden veel mensen hebben gekwetst. En een historische uitspraak in Australië. Mijn bedrijf Fortescue moet een recordbedrag van ruim 92 miljoen euro betalen aan de Jimbarndief-bevolking. De rechter oordeelt dat het bedrijf jarenlang illegaal ijzererts heeft gewonnen op het land van deze Aboriginal-stam. De zaak sleept al bijna 20 jaar voort. Sinds 2013 haalde Fortescue honderden miljoenen tonnen erts uit de grond zonder toestemming van de oorspronkelijke bewoners. En de schade is enorm. Volgens de rechtbank zijn zeker 124 heilige plaatsen volledig verwoest en zijn andere locaties onherstelbaar beschadigd. Hoewel het de grootste schadevergoeding ooit is voor een inheemse groep in Australië, reageerde de Jimbarndief-stam teleurgesteld. Zij vinden het bedrag te laag in verhouding tot de miljarden die het mijnbouwbedrijf aan het land heeft verdiend en overwegen in hoger beroep te gaan. En lokaal nieuws, de leden van de PNP kwamen gisteren massaal bijeen tijdens een partijvergadering. Het bestuur presenteerde daar een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen van de afgelopen periode. De onvrede binnen de PNP was de afgelopen tijd gegroeid omdat veel leden niet blij zijn met het huidige partijbestuur. Zo werd het vertrek van de partijvoorzitter geëist. Tijdens de bijeenkomst kregen leden ruim de gelegenheid om vragen, zorgen en aandachtspunten te delen met het bestuur. En de avond werd afgesloten met een signaal van eenheid. En de fractie van de Manpin heeft officieel een wetsvoorstel ingediend bij de Staten om vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. Het voorstel is nu klaar voor behandeling en met het initiatief wil de oppositiepartij vaders het recht geven op doorbetaald verlof na de geboorte van hun kind. Op dit moment hebben veel vaders op Curaçao geen wettelijke recht op vrijstelling van werk rondom de bevalling. Daardoor moeten zij vaak vakantiedagen opnemen om bij hun gezin te kunnen zijn. En vandaag 12 mei vieren we de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag herdenken we Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ook op Curaçao wordt deze dag gevierd met onder andere een speciale kerkdienst en een attentie van zorgvakbond CBV voor haar leden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
0: Dankjewel.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Het verkeer begint weer een beetje af te nemen qua drukte op de weg naar Santa Catarina. Staat de grootste opstopping momenteel vanaf kruispunt Caminda, Hensley, Bambam, Meulens tot aan de rotonde Santa Rosa. 9 minuten extra reistijd. De Krakersbijweg richting Salinja vanaf het kruispunt Kaya Sint van Delft tot de Pampunaweg 7 minuten. Dan de Santa Rosaweg richting de Schottengatweg vanaf de Apollostraat kom je in een vertraging van zo'n 5 minuten. En dat waren de grootste opstoppingen op dit moment. Even kijken naar de gewijzigde aankomsttijden op de luchthaven. De TUI Fly 393 uit Bonaire, Kralendijk, is 75 minuten vertraagd. Na alle verwachting komt hij binnen rond 3:50 vanmiddag. De TUI Fly 367 uit Amsterdam, die is ook vertraagd. Met 50 minuten wordt verwacht rond 7:15 vanavond.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6th Rent-A-Car.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
7: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar...

0: Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris Leer.
5: Ja, buenos dias.

0: Er wordt een ode gebracht aan deze man, hè. Dat is het Tribute Music Festival in de Pieter Maai deze week. Donderdag en vrijdag. Santana op Paradise. Samen met Michelle Branch hoorde je The Game of Love. Het is 20:15 op de 12e van mei. De onrust rondom het nationale voetbalelftal van ons eiland blijft aanhouden. Naar het vertrek van Fred Rutte heeft nu ook de perschef Kees Jansma de handdoek in de ring gegooid. Per direct stapt hij op en legt hij zijn functie neer. Aan de telefoon is voetbalwatcher, denk ik, nog steeds wel voormalig voetbaljournalist hier van de Amicu op Curaçao. Inmiddels weer woonachtig in Nederland, Jeroen Baldwin. Goedemorgen, bon dia.
1: Bon dia, koai.
0: Ja, je volgt het nog vanaf de zijlijn, hè?
1: Ja, nou en wel op de voet hoor natuurlijk, hè. Want ja. Ja, blijft het ook een geweldig verhaal, dit.
0: Nou ja, geweldig. Het is maar wat je geweldig vindt, zich. Het is één grote soap. Ja.
1: Het is zeker een soap, maar weet je wel. Ik moet even iemand wegdrukken. Het is natuurlijk een geweldig verhaal dat Curaçao zich heeft gekwalificeerd voor het WK. En, en op wat er dan allemaal gebeurt. Dik advocaat, zijn dochter wordt ziek. Hij stopt ermee, allemaal nog te begrijpen. Dan wordt Fred Rutte naar voren geschoven. Nou, dat vond ik een hele vreemde keuze, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, waarom?
1: Want ik ken Fred Rutte als trainer, maar zelfs nog als speler. En dat is gewoon een heel ander type dan Dik advocaat. Dus ik had al een heel vreemd gevoel erbij. Kijk, Dik advocaat en die spelers die hadden een hele, hele bijzondere band samen. En als dat plotseling wegvalt en je krijgt een totaal iemand anders voor de groep, dan kan dat gewoon heel veel problemen geven. Hè? Want de chemie, hè? In de liefde is chemie ook heel belangrijk. Nou, dus in de sport ook. En dus dat de jongens daar dan moeite mee hebben, dat begrijp ik als geen ander. En ze staat ook voor een hele behoorlijke uitdaging. Hè? Voor het oog van de wereld moeten ze straks aantreden om te beginnen tegen Duitsland.
0: Ja.
1: Dus die willen een goed figuur slaan. Nou ja, en dan verlies je twee oefenwedstrijden. Nou, dat zegt mij op zich nog niet zo heel veel. Dat met de advocaat ook zomaar kunnen gebeuren. Maar ja, als dan blijkt, weet je wel, dat het allemaal best goed gaat met de dochter van de advocaat. En hij sluit weer aan bij Feyenoord, hij gaat wat doen. En hij laat op de achtergrond weten van dat het een van de mooiste ervaringen van zijn leven was. En dat hij het toch wel leuk zou vinden om naar het WK te gaan. Nou, de jongens willen er graag. Nou ja, dan gaat zo'n balletje aan het rollen. En het wordt gewoon een sneeuwbal.
0: Ja, maar hoe is dat balletje aan het rollen gekomen eigenlijk? Want, naar mijn idee was het ineens was het daar.
1: Ja.
0: En ook alleen maar vanuit de pers heb ik het gehoord. Niet vanuit de advocaat zelf.
1: Nee, maar ja, de pers praat natuurlijk met de spelers en met de advocaat. En die vangen dingen op en die gaan één en één bij elkaar optellen. Nou ja, en dan hoef je eigenlijk maar één verhaal te hebben. Hè, dat iemand zegt van, nou, het zou fijn zijn als Dik advocaat terugkwam. En dan gaat zo'n balletje aan het rollen. En voor je het weet is het de sneeuwbal die alles en iedereen omver rolt. Nou ja, en dan voelt Fred Rutte op zijn klomp aan van, nou gaat hem niet, dit gaat hem niet worden. Ik bedoel, ik krijg hier alleen maar tegenwerken, ze willen me niet.
0: Nee.
1: Dus nu werpt dan de handdoek, nou, dan is de weg natuurlijk open voor Dik advocaat om terug te komen. Zo simpel is het dan ook weer.
0: Ja, die arme Fred Rutte, die moet zich ongelooflijk bezwaard hebben gevoeld de afgelopen paar dagen, denk ik. Hè?
1: Dat lijkt me wel. Hè. Dus het is natuurlijk nooit fijn als je zo toch vrij onheus bejegend wordt. Hè. Die man die is er ook ingestapt met de beste wil van de wereld.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk ook wel een kundige trainer. Hè. Laten we dat niet vergeten. Alleen, je moet wel een klik hebben met je groep.
0: Ja.
1: En, en dit is gewoon een bijzondere spelersgroep. Anders hadden ze dit ook natuurlijk niet bewerkstelligd, hè, om naar het WK te gaan.
0: Is dit de beste optie geweest vanuit de FFK om dit zo te doen? Of hadden zij voetbal stuk moeten houden en tegen de spelers moeten zeggen, jongens, shut up, jullie hebben het met Fred te doen?
1: Ja, nou, dat werkt volgens mij niet. We hebben dat met Nederland zelf dan ook wel eens meegemaakt. En toen ging het over Cruijff. En toen wilden de spelers voor de Cruijff. En de bond wilde Beenhakker. En uiteindelijk heeft de bond voet bij stuk gehouden. En toen werd het Beenhakker. Dat was voor het WK in Italië, als ik me niet vergis. Nou, dat werd een grote sof. En Weet je, in de sport is het zo dat je kwaliteit is natuurlijk alles bepalend. Maar als je onderling een goede band hebt als ploeg, een sterke ploeg, kan een ploeg met heel veel talent verslaan. Als er een eenheid is, weet je wel, als ze samen hetzelfde doel hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, en in dit geval is dat denk ik niet anders. En helemaal vanwege die speciale band met advocaat.
0: Ja.
1: Denk ik dat op dit moment voor Curaçao het beste is. Hoe lullig het ook is voor Fred Rutte.
0: Ja, vorige week hadden wij het hierover in de uitzending. Ik heb nog wat app-contact gehad met meneer Martina, de voorzitter van de bond. En die liep mij achter met de volgende mededeling. Fred Rutte is bondscoach van Curaçao. Punt. Wat maakt het, denk jij, dat zij toch zijn gezwicht in het weekend? Of gisteren?
1: Nou, ik denk... Ik weet niet precies wie de eerste stap heeft genomen. Of dat Rutte is geweest of Gilbert Martina. Maar hij zal die druk hebben gevoeld vanuit de spelersgroep. En dan mogelijk is daar contact geweest ook met advocaat of met de mensen om advocaat heen. Hè, dat die mogelijkheid er is, dat hij dan toch weer kan. Weet je wel. En een voetbalbestuurder die... Die leeft natuurlijk bij de gratie van het publiek. Als je wint, heb je vrienden. Nou, ik denk dat hij ook wel aan zijn klomp aanvoelt dat hij meer kans heeft op een leuk WK met de advocaat dan met Rutte. Ja. En als die druk zo hoog wordt opgevoerd, ja, dat hij dan toch denkt van, wat moet ik dan maar doen?
0: Ja, ja. Denk je
1: ik wacht dat het zo gegaan is. Je weet het nooit helemaal precies. Nee. Hè, maar daar is natuurlijk onderin gewoon allemaal veel contact.
0: Ja.
1: En dan gaan dingen hun eigen leven leiden.
0: Nou was er ook veel te doen over de rol van Corindon in dit hele verhaal. Wat denk jij, is er vanuit Bad Hoeverdorp een telefoontje gegaan richting meneer Martina van doe nou eens een keertje wat je spelers willen ofzo? Hoe is dit gegaan, denk jij?
1: Ja, ook dat is nog een beetje wel, ook dat is natuurlijk nog een grote vraag. In het voetbal heb je gewoon altijd veel geld nodig. En zeker als je als Curaçao de spelers maar de hele wereld over moet vliegen om wedstrijden te kunnen spelen. Ik weet niet wat daarin is toegezegd hoor, door Corendon, dat ze eventueel langer doorgaan. Maar dat ze hebben gezegd van wij stoppen ermee als Dickie niet terugkomt. Dat kan en dat mogen ze vinden natuurlijk. Hè? Maar en dat mogen ze zelfs doen. Ieders goed recht.
0: Ja.
1: Maar dan hoef je als bond hoef je daar niet in mee te gaan. Dus ik denk niet dat hier een hele grote rol heeft gespeeld.
0: Nee. Goed, vanochtend, later deze ochtend, over zo'n 2,5 uur, 1,5 uur, dan gaat hij van start, de persconferentie vanuit de FFK hier op het eiland. En dan zal daar ongetwijfeld meer over duidelijk worden. Hè?
1: Dat neem ik aan. Ze zullen wel niet achter van hun tong laten zien. Misschien weet Gilbert Martina ook wel niet precies wat er is gebeurd. Is je ook gewoon onder de vrachtwagen gekomen? Ja. Zo gaat het soms in die voetbalwereld. Het is toch een hele opportunistische wereldje. En,
0: ja.
1: Ons kent ons.
0: Ik heb het wel. Ik heb het wel ook te doen met die lui van de bond, hoor. Het is wat je zegt. Er komt veel bekijken en dat gaat pas in een rap tempo gebeuren op het moment dat de stakes wat zwaarder gaan wegen. Hè? Op het moment dat wij niet mee zouden doen met een WK en een beetje liep aan te modderen op het zaterdagmiddagveldje. Er was er niemand die zo'n soap zou ontketenen. Maar op het moment dat de belangen ineens heel groot worden... Ja, dan is er van alles aan de hand.
1: Ja, en iedereen is natuurlijk hartstikke trots, hè, op het feit dat Curaçao naar het WK gaat. En terecht. Nou, en voor heel veel mensen heeft de dikke advocaat dat bewerkstelligd. Waarbij je wel moet meegeven, weet je wel... Advocaat, die wist ook heel goed waar hij aan begon. Hè? Want het was nu of nooit. Hè? Met de Verenigde Staten, Canada en Mexico die niet meededen aan de kwalificatie. Nou ja, normaal zijn dat de nummers 1, 2 en 3. Die gaan, dan blijft er nog één plaatje over, zeg maar. En misschien nog één barrage.
0: Ja.
1: Maar, dus hij wist ook van, het is nu of nooit. Dus het is nu geworden voor hem. Nou ja, dat is natuurlijk geweldig voor Curaçao.
0: En
1: mooi voor hem.
0: Juist.
1: Maar nog één ding wat ik wel wil zeggen, wat er wel eens vergeten wordt in het hele verhaal, is dat het ook weer niet heel uitzonderlijk is. Want Remco Bisentini,
0: ja,
1: die heeft ongeveer hetzelfde gedaan. Die is Caribisch kampioen geworden. Met ook wedstrijden tegen alleen maar Caribische landen. Net als advocaat in de kwalificatie.
0: Remember en, Remco, zullen we maar zeggen.
1: Zo is dat.
0: Jeroen Baldwin, voetbalwatcher. Thanks voor je visie. Fijne dag daar.
1: Graag gedaan. Nou, we gaan allemaal in afwachting van de persconferentie straks.
0: Yes. Alright, man. Later. Hey. Hai, hai,
1: hai. Bye bye. Dag jongens, dag Nelly. Doei doei.
0: Op Paradise. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate. We gaan de ochtendkranten doornemen met Nelly. Nelly, ben je er klaar voor?
2: Bijna.
0: Moet je nog even rek- en strekoefeningen doen?
2: Ai.
0: Oh, oké. Okay. Goed, zet ik ondertussen een liedje van Lionel aan.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sento.io.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Hey Vincent. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je dinsdagochtend. 3:30 over 8:30. Aangeschoven is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
3: De leden van de PNP kwamen gisteren massaal bijeen tijdens een partijvergadering. En het bestuur presenteerde daar een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen van de afgelopen periode. De onvrede binnen de PNP was namelijk de afgelopen tijd gegroeid, omdat veel leden niet blij zijn met het huidige partijbestuur. Zo werd het vertrek van de partijvoorzitter geëist. Maar tijdens de bijeenkomst werd eigenlijk alles weer glad gestreken. En de fractie van de man PIN heeft officieel een wetsvoorstel ingediend bij de Staten om vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. Het voorstel is klaar voor behandeling. Met het initiatief wil de oppositiepartij vaders het recht geven op doorbetaalde verlof na de geboorte van hun kind. Op dit moment hebben veel vaders op Curaçao geen wettelijke recht op vrijstelling van werk rondom de bevalling. Daardoor moeten zij vaak vakantiedagen opnemen om bij hun gezin te kunnen zijn. En vandaag 12 mei vieren we de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag herdenken we Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ook op Curaçao wordt deze dag gevierd en is er een speciale attentie van Zorgvakbond CBV voor haar leden. En nieuws uit Europa, want vanavond gaat het Eurovisie Songfestival officieel van start in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Opvallend dit jaar is dat Nederland ontbreekt op het podium. Omroep Avotros besloot zich terug te trekken nadat organisator European Broadcasting Union Israël opnieuw toeliet tot deelname. Ondanks de boycott wordt het Songfestival wel uitgezonden op de Nederlandse televisie via NOS en NTR. Ook andere landen, waaronder Ierland, Spanje en Slovenië, hebben zich teruggetrokken vanwege de deelname van Israël.
2: Oké.
3: Heb jij wel geluisterd naar een van de nummers?
2: Nee.
3: Helemaal niet?
2: Helemaal niet, nee. Ik ben niet zo fan van dat Songfestival. Mm. Heel eerlijk gezegd.
3: Normaal word ik dus wel op de hoogte gehouden door dit station. Ja. Maar dit jaar dus niet.
2: Nou ja, morgen misschien met Meindert Manshanden. Meindert is nogal een doorgewinterde Songfestival-expert. Mm-hmm. Die vindt het wel leuk.
3: Nee, ik hoop het, want ja. Ik ben wel benieuwd naar de nummer. Ik heb wel iets gehoord, bijvoorbeeld die van Israël, en dat klinkt wel oké.
2: Wat zeg je nou toch?
3: Het klinkt oké, ook al is het een omstreden deelname of deelnemer. Het lied klinkt wel oké.
2: Oké.
3: Als ik puur kijk naar het lied.
2: Nou, oké.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Dus dat staat genoteerd dan. Ja, ik ga maar lekker kijken. Het is leuk als je dat leuk vindt. Eens even kijken naar de ochtendkranten deze ochtend. Wat staat erin opgeschreven?
3: Nou, onder andere een voorstel of een verzoek van MFK-statenlid Rigo Todet. Hij heeft een verzoek ingediend aan statenvoorzitter Virginia Brownbill om een statenvergadering, of althans een commissievergadering van justitie bijeen te leggen. En dan gaat het vooral over het gebruik van fatbikes, scooters en e-steps op de openbare weg. Daarin wil hij dus ook dat de minister van Justitie, Charlton Hato, aanwezig zal zijn. Je ziet overal, althans vooral ook tegenwoordig ook bij de buurlanden, dus op Bonaire en Aruba, gaan er ook geluiden op om fatbikes te verbieden op de openbare weg. In Nederland, althans in de Vondelpark, was gisteren een verbod ingegaan op fatbikes.
2: Bonaire heeft er echt heel veel.
3: Ja, maar ze veroorzaken veel overlast en onveiligheid door hun hoge snelheden. Want ze worden vaak opgevoerd. En dat zorgt dus toch voor roekeloos rijden. Ja. Door van met name jonge gebruikers. En ook vaak zijn ze technisch wat minder waardig van kwaliteit. Er wordt gewoon heel veel troep uit China geïmporteerd.
2: Ja.
3: En dat leidt tot instabiliteit en ook remproblemen.
2: Hoe groot is die problematiek bij ons? Ik heb er nog geen één gezien.
3: Ja, er zijn wel fatbikes. Als je er eenmaal op begint te letten, dan zie je ze wel. Maar het is maar minimaal, wat je hier nog steeds ziet. Maar het is wel goed om het probleem voor te zijn, hè? In plaats van weer, wat is het? Put.
2: Ja, ja, je kan, er is nog lang geen sprake van een probleem, toch?
3: Daarom zeg ik voor zijn. Preventie is beter dan genezen. Toch voorkomen is beter dan genezen.
2: Ja,
3: waarom zou je moeten wachten weer totdat het probleem hier, totdat het een probleem wordt in plaats van dat je al met goede regels komt?
2: Omdat je energie wel aan andere belangrijke dingen kan besteden, toch? Ik vraag me af of het überhaupt hier een groot ding gaat worden. We hebben veel meer heuvels. De mensen rijden wat harder. Dus is het wat minder veilig om met een fiets of een fatbike door het verkeer heen te chasen. Abonneren is het ergste wat er kan gebeuren. Is dat je een botsing hebt met 30 km per uur met een ezel. Laten we wel wezen. We hebben snelwegen in vergelijking met Bonaire.
3: Totdat er verkeersdoden vallen. Dit is juist wat je wil voorkomen, meneertje.
2: Oh.
3: Maar dit is dus goed. Ze willen erover praten in, in de Staten. En de minister van Justitie mag dan zich hierover buigen. Of althans verantwoording afleggen van hoe wat hij ziet. En of het inderdaad reden is voor hen om al te komen met.
2: Ja. Ik wil ook een verbod op aliens, als we dan toch bezig zijn.
3: Die zijn al onder ons. Je bent te laat weer. verder in de kranten ook op 1 mei, op de Dag van de Arbeid, is de Green Recovery Space officieel van start gegaan. Het doel van dit initiatief is om de mentale gezondheidszorg op Curaçao te versterken door middel van vernieuwing en ook een nauwe samenwerking tussen verschillende instanties. Hier staat een groot bericht in de extra. De Green Recovery Space is gelegen in Hoffie Curaçao, dat is op Fuik. Het is een laagdrempelige locatie waar mensen die dus eigenlijk mentaal zijn vastgelopen terecht kunnen voor rust en herstel. Het is echt een plek om letterlijk op adem te halen en voor activiteiten en trainingen. Begeleiding die gericht is op persoonlijke groei. Nou, het is iets dat tot stand is gekomen met ervaringsdeskundigen die zijn opgeleid in samenwerking met Hogeschool Windesheim en ook een andere organisatie. En het project is gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaring. Nou, ik ben benieuwd of dit hoe mensen de weg zullen weten te vinden. Want we hadden al eerder het bericht over mentale problemen onder jongeren, kinderen en ook jongvolwassenen. En dat je toch wel ziet dat mentale gezondheid, het wordt toch steeds minder een taboe. Het wordt meer bespreekbaar. En mensen weten hun weg wel naar de geestelijke gezondheidszorg te vinden.
2: Ja.
3: Als iemand nog geïnteresseerd is in de Green Recovery Space, nou, de website is greenrecoveryspace.com. Openingstijden zijn elke vrijdag en zaterdag van 9 tot 4 bij Hoffie Curaçao op Fuik. Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad, het bedrijf Hippodromo Internacional de Curaçao Almirante Brion NV vraagt dus de staten om snel in te grijpen vanwege het uitblijven van een goklicentie voor een geplande paardenrenbaan op het eiland. En volgens het bedrijf wachten ze de afgelopen 4 jaar op nadat er toezeggingen zijn gedaan, onder andere door voormalig financiënminister Javier Silvania, is er nog steeds is er niks gebeurd. In principe, de wetgeving is niet. De wetgeving die weddenschappen op paardenrennen mogelijk moet maken, is nog niet gerealiseerd. Ook die belastingvrijstellingen die is beloofd. Nou, al dat, je hebt er natuurlijk niks aan als die vergunningen niet. Als de gemaakte afspraken en verworven rechten niet zijn nagekomen.
2: Ja.
3: En ze willen dus. De investeerders willen heel graag dat het project wordt opgepakt en dat ze van start kunnen gaan. Dat ongeveer in de kranten.
2: Okay.
3: Is jouw oog op iets gevallen? Want jij wil altijd met good news eindigen.
2: Is er wat leuks gebeurd? Dat Saba en Statia indruk hebben gemaakt op Jette.
3: Ah.
2: Dat is leuk, toch?
3: Dat is heel leuk. Hij is onder andere bij herdenkingscomité slavernijverleden op bezoek geweest. En daar is er uitgebreid stilgestaan bij het gedeelde slavernijverleden. Is er gesproken over het belang van bewustwording en kennisoverdracht. Ook bracht hij een bezoek op Statia aan de olieterminal en diverse historische locaties die herinneren aan de First Salute. Dat is een van jouw favoriete onderwerpen op de radio.
2: Nou ja, dat valt ook wel mee. Ik vind het een leuk verhaal. Ja, dat back in the days, de Nederlandse staat als eerste land ter wereld Amerika heeft erkend met saluutschoten. Dat is toch een leuk historisch feitje.
3: Zeer zeker. En daar is ook een tentoonstelling over nu te zien in de States. 250 jaar.
2: Ja, leuk. Vanaf Fort Oranje. Dus hij is onderweg ook naar ons, hè?
3: Hij is nu op Bonaire vandaag.
2: Ja.
3: En vanavond gaat hij dan naar Aruba.
2: Ja, en dan komt hij morgen?
3: De 13e gaat hij door naar.
2: Dat is morgen.
3: Avond, ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou, wat leuk zeg. In ieder geval voor mij heeft hij dan de plaveisen glad gestreken. Vast op de bovenwindse eilanden. Want ik vlieg morgen die kant op. Dus dat is leuk. Want meestal als er een staatshoofd uit Nederland komt... of een hogere regeringsleider... dan worden alle wegen netjes opgeruimd... en dan worden de plantenbakken weer hergeschikt en zo. Dus dat zal er wel op en top, tip-top bij staan, denk je niet?
3: Fantastisch, toch?
2: Ja, heerlijk. Goed, tot zover.
3: Ja, hoor.
2: Bedankt.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Reer.
2: Ja, zometeen naar het Laura-woord van de dag na Janet Jackson.

0: Eyes en Nickelback op je dinsdagochtend. Tijd voor wat leuks.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Ja, het Laura woord van de dag. Nelly Rosa, je bent weer het Papiaments woordenboek ingedoken en hebt iets moois eruit gevist, hè?
2: Ja, dit keer liet ik me wel inspireren door een vinger die dan op een bladzijde dan moest stilstaan en dan op een woord kwam dat jij vandaag mag uitspreken. We gaan het even wat anders doen vandaag. Ik heb het voor jou opgeschreven.
0: Maar dit is een soort van tongbreker.
2: Verre van.
0: Als je dit, het is een beetje de kat krapt de krullen van de trap, dat verhaal. Njekken, njekken. Denk ik.
2: Ja, het klinkt redelijk inderdaad.
0: Njekken, njekken.
2: Njekken.
0: Hoe?
2: Njekken, njekken.
0: Njekken, njekken.
2: Ja.
0: Ja, precies. Ja, ja, dat.
2: Njekken, njekken.
0: Njekken. En wat betekent dat dan? Is je volgende vraag zeker aan mij.
2: Nou, ik denk dat jij het zelf afgelopen nacht hebt meegemaakt. Njekken, njekken.
0: Hele harde... Nee.
2: Laat jij winden in je slaap?
0: Nee. Ja, dat doe ik wel, ja.
2: Nee, dat was het niet, nee.
0: Oh, oké. Okay. Njekken.
2: Nou ja, Lotte die dus bij jou aan het bed kwam.
0: Oh ja, ja.
2: Heb je nou ongeveer te horen nou wat het zou kunnen zijn?
0: Een huilend kind?
2: Ja, een huilerig kind.
0: Een huilerig kind.
2: Dat is een njekken.
0: Een njekken.
2: Ja, dat is het eerste wat je vandaag trouwens tegen me zei toen ik binnenkwam. Of misschien wel het tweede, dat je me kwam vertellen over je dochter. En zonder dat we het van elkaar afwisten, wist ik gewoon dus dat het woord van de dag, dat je daar wat aan zou hebben.
0: Oké. Okay. Nou, dat ga ik de volgende keer vertellen als midden in de... Nee, maar ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik kan niet zeggen, joh, njekken, terug naar je bed. Opgetiefd. Zo'n vader ben ik niet. Ik ben er dan eentje die zegt, ach, meisje, kom maar mee. Hè? Mag je tussen papa en mama in liggen.
2: En dan doet ze het de volgende dag weer.
0: Ja, nou, wellicht. Het, dat gaan we vanavond gaan we dat zien, maar... Ja, en buiten dat is mijn... ik zeg dat wel heel lief. Alsof ik de liefheid zelf ben. Ik ben ook wel een lieve papa, denk ik. Maar ik ben ook wel een luie papa. Zeker om 2 uur 's nachts.
2: En dan ga je haar niet meer terug naar bed in.
0: Als het 2 uur 's nachts is, dan staat mijn hoofd niet echt naar opvoedkundig verantwoord bezig zijn. Is dat erg?
2: Het zou je vergeven.
0: Oké. Okay.
2: Het is natuurlijk ook wel knus, hè, met z'n drietjes zo lekker in bed.
0: Oh ja, dat is heerlijk. Dat is echt, dat is fantastisch, ja. Dus, oké, njekken, njekken.
2: Njekken, njekken.
0: Staat vandaag in de Laura-app na te lezen. Dankjewel, Nelly Rosa. Veel plezier morgen met Vanessa. Die zit hier dan voor jou, met jou. Gezellig te doen.
2: En je neemt voor mij dingen mee.
0: Wat zei je?
2: Jij neemt voor mij...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
3: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com.
4: PMI Curaçao, the property management people.
5: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology...

0: Technology and excellence come together.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: inclusief de prijs. Meer info mammoetprinting.com.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685 5566.

0: naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Premier Rob Jetten is halverwege zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vandaag bezoekt hij Bonaire, waar hij zich laat informeren over lokale uitdagingen, zoals afvalverwerking en basisonderwijs. Ook bespreekt hij een duurzaam voedselsysteem en een bouwproject voor sociale huurwoningen. Jetten sluit de dag af op Aruba, bij de première van een natuurdocumentaire. Leden van de Partij voor Nationale Progressie kwamen gisteren bijeen voor een vergadering. Het bestuur presenteerde de recente ontwikkelingen en benadrukte de voortzetting van de koers na 78 jaar. Ondanks onvrede over het huidige bestuur werd er steun uitgesproken voor de partij. Een vervolgvergadering is gepland om leden verder te informeren. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft bevestigd dat hij niet opstapt. Hij benadrukt dat de Labour-partij geen procedure heeft gestart om zijn leiderschap aan te vechten. Starmer staat onder druk van enkele ministers die aandringen op zijn vertrek, terwijl zijn populariteit is afgenomen na recente verkiezingsnederlagen. De eerste onderminister, Miyata Fambule, heeft haar ontslag ingediend. De productie van defensiemateriaal in Europa moet aanzienlijk worden verhoogd, zegt de EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Tijdens een vergadering met EU-ministers van Defensie wordt gesproken over gezamenlijke aankopen en innovatie. Duitsland, Zweden en Oostenrijk benadrukken de noodzaak van samenwerking om de defensiecapaciteiten te versterken, met speciale aandacht voor luchtverdediging. De Iraanse parlementariër Ebrahim Rezai heeft verklaard dat Iran uranium kan verrijken tot 90% als het land opnieuw wordt aangevallen. Iran heeft tot nu toe uranium tot 60% verrijkt. De Verenigde Staten beschuldigen Iran ervan dit te doen om een kernwapen te ontwikkelen. Recent stuurde Iran een vredesvoorstel naar de Verenigde Staten, maar dit werd afgewezen door president Donald Trump. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait. Not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken. En bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
5: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
6: May 20th to 25th.
5: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Sir Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Weer.
3: Ja, vanuit een goedemorgen. Billy Ocean heb ik voor je meegenomen.
2: Paradise FM.
4: Gonna get tough.

0: Oh yeah, in de caboose. De hotstepper.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag kans op een mooie tegoedbon van 500 gulden. Te besteden bij Loods 1. Voor allemaal mooie meubeltjes. Een vloerkleedje. Een bijzettafeltje. Een vaasje. Je kan het allemaal krijgen daar bij Loods 1. In Salinja zitten zij. 500 piek daar te besteden. Kan voor jou zijn. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Sorry. Heb ik het nou bijna verklapt? 6751031. Dat is ons WhatsApp-nummer 6751031. Dan mag het juiste antwoord naartoe. Zometeen muziek van de Kinks op Paradise. Lola ga je horen. Naar deze van Sia. Een paar jaar geleden wereldwijd een gigantische hit. Clap your hands.

0: Lola. Het zijn de Kinks op Paradise. 103.1 FM en het fantastisch fijne Lola. Zometeen nog meer lekkers van Nelly Furtado. En ook Robbie Williams komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey Vincent.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: 10.
1: Jette verdiept zich in slavernijverleden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Nederlandse premier Rob Jette is momenteel halverwege zijn kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vandaag bezoekt hij Bonaire nadat hij gisteren op Sint Eustatius uitgebreid stilstond bij het gedeelde slavernijverleden. Op Stacia sprak Jette met het herdenkingscomité Slavernijverleden over het belang van bewustwording en kennisoverdracht. Ook bracht hij een bezoek aan de olieterminal en diverse historische locaties die herinneren aan de First Salute, het moment waarop de Amerikanen voor het eerst als onafhankelijke natie werden erkend. Vandaag staat Bonaire centraal. De premier laat zich daar informeren over lokale uitdagingen, van afvalverwerking bij Celibon tot de kwaliteit van het basisonderwijs. Ook spreekt hij over een duurzaam voedselsysteem en bezoekt hij een bouwproject voor sociale huurwoningen. Jette sluit de dag af op Aruba. Daar is hij vanavond aanwezig bij de première van een nieuwe natuurdocumentaire over het eiland. En de Curaçaose band Sleeves heeft een officieel nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het WK van dit jaar. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, staat in het teken van de historische prestatie van de Blue Wave. Curaçao is het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap voetbal. De band wil dit moment markeren met een nummer dat in 3 talen is gezongen. Papiamento Nederlands en Engels, componist Henk Grote en zanger Erik-Jan van Leeuwen schreven het stuk om de nationale trots en de weg naar het toernooi vast te leggen. Het lied is beschikbaar op Spotify en YouTube en de band hoopt dat het nummer bijdraagt aan de internationale bekendheid van het Curaçao's elftal. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huis.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.nl.

Say It Right op Paradise 103.1 op deze bijzondere dag, de 12e van mei. Misschien is het je ontgaan, maar het is vandaag de internationale dag van de verpleegkundige. Ja, sta er eens even bij stil. Hè. Zoek er eventjes eentje op en geef diegene een compliment vandaag. Dat gaat je sieren. Zometeen op Paradise, muziek van The Script. Six Degrees of Separation naar deze van de Barbecue Band. Oeh la la, on the beat is dit.

Sunrise en muziek van The Script. Staat er op mijn script dat ik gedag mag gaan zeggen momenteel. Want zometeen hier Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. Ik piep er even een weekje tussenuit. Morgen dan hoor je hier Vanessa Werkhoven op dit vroege tijdstip. Tot volgende week.

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Curaçaose band Sleeves heeft een nieuw nummer uitgebracht, getiteld Goals in Paradise. Ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het wereldkampioenschap van 2026. Het nummer is gezongen in Papiamento, Nederlands en Engels. Het is te beluisteren op Spotify en YouTube. Premier Rob Jette is halverwege zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vandaag bezoekt hij Bonaire, waar hij zich laat informeren over lokale uitdagingen, zoals afvalverwerking en basisonderwijs. Ook bespreekt hij een duurzaam voedselsysteem en een bouwproject voor sociale huurwoningen. Jette sluit de dag af op Aruba, bij de première van een natuurdocumentaire. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft bevestigd dat hij niet opstapt. Hij benadrukt dat de Labour-partij geen procedure heeft gestart om zijn leiderschap aan te vechten. Starmer staat onder druk van enkele ministers die aandringen op zijn vertrek, terwijl zijn populariteit is afgenomen na recente verkiezingsnederlagen. De eerste onderminister, Miyata Fambule, heeft haar ontslag ingediend. De procedure rond de met het hantavirus besmette patiënt in het Radboud UMC is niet goed geweest, zegt gezondheidsminister Sophie Hermans. 12 medewerkers van het ziekenhuis moeten uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Hermans benadrukt dat de kans op besmetting klein is, maar het ziekenhuis neemt geen risico's met dit serieuze virus. De productie van defensiemateriaal in Europa moet aanzienlijk worden verhoogd, zegt de EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Tijdens een vergadering met EU-ministers van Defensie wordt gesproken over gezamenlijke aankopen en innovatie. Duitsland, Zweden en Oostenrijk benadrukken de noodzaak van samenwerking om de defensiecapaciteiten te versterken, met speciale aandacht voor luchtverdediging. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
4: Hey Vincent.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
8: Zullen we dit als een daverende dinsdag beschouwen? Daar gaan we. Paradise.

eigenlijk een heel speels en dubbelzinnig nummer, deze Moi Lolita van Alize op Paradise FM. Als je het in verschillende talen de revue laat passeren, dan is Moi Lolita, Me Lolita, Yo Lolita, Ich Lolita, Yo Lolita, U Lolita, Ik Lolita, Jaak Lolita, Ja Lolita, Watashi Rarita en Mi Lolita. Maar ja, natuurlijk, die Franse titel die klinkt juist wat iconischer. Het is net iets persoonlijker en wat dramatischer. Wat een leuk nummer. Wat een lief liedje eigenlijk ook, maar wel dubbelzinnig. Want het lied gaat over identiteit, beeldvorming en volwassen worden. Paradise FM draaide ook Spandau Ballet, Only When You Leave. En dat na 10 uur. Paradise FM 103.1 met de beste muziek ooit gemaakt. Wordt natuurlijk tot aan 12 uur ook vandaag weer voorgeschoteld aan je. Ik ben Jeremy en ik heb dadelijk Levi Silvani voor je. Dit is Bon Jovi, Bed of Roses. En het is dinsdag en dan maken we ons zometeen totaal niet druk. Binnen 10 minuutjes heb ik een luchtige relativering voor je.

0: Levi Salvani maakt zich niet druk. Wat een lekker onbezorgd liedje. Mental Paradise.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Als we dan toch bezig zijn met ons totaal niet druk maken, stel je dan maar eens even voor dat je in de supermarkt staat. En er is maar één kassa open, maar wel vier karretjes voor je. De eerste klant betaalt met munten. En wel heel veel munten, als in bijna archeologische vondsten. Je zucht en je kijkt op je horloge en dan zie je het meisje achter de kassa lacht naar een baby in de rij en die lacht terug. Opeens is alles even rustig, alsof de tijd niet telt, alsof dit precies is waar je hoort te zijn. Dus no worry, je komt er wel, misschien met wat minder bananen, maar met een extra glimlach.

0: Paradise FM met muziek uit de jaren 90. Ten Sharp and You. Ik was 11 jaar oud in 1990. Had mijn allereerste cd gekocht. Een stereo set. En daar stond dit liedje op. En ik maakte me net al een beetje druk over de bloemetjes en de bijtjes. Wat een mooie periode. Herinneringen die bij muziek horen. Wat deed Ten Sharp met jou? Paradise FM draait de beste muziek ooit gemaakt. Maar zo ben je terug naar het nieuws van 10:30 met onder meer Mr. Wacko Jacko. Maar welke hit hoor je? Zeker weer een gegarandeerde grote knaller.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt. En hoe Joris zijn haar zit.

0: The new Koiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimanbv.com. Koiman, everything you need to succeed.
1: So Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: Chitermai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Chitermai.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
2: Jette verdiept zich in slavernijverleden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Nederlandse premier Rob Jetten is momenteel halverwege zijn kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vandaag bezoekt hij Bonaire nadat hij gisteren op Sint Eustatius uitgebreid stilstond bij het gedeelde slavernijverleden. Op Stacia sprak Jetten met het herdenkingscomité slavernijverleden over het belang van bewustwording en kennisoverdracht. Ook bracht hij een bezoek aan de olieterminal en diverse historische locaties die herinneren aan de First Salute, het moment waarop de Amerikanen voor het eerst als onafhankelijke natie werden erkend. Vandaag staat Bonaire centraal. De premier laat zich daar informeren over lokale uitdagingen, van afvalverwerking bij Celibon tot de kwaliteit van het basisonderwijs. Ook spreekt hij over een duurzaam voedselsysteem en bezoekt hij een bouwproject voor sociale huurwoningen. Jetten sluit de dag af op Aruba. Daar is hij vanavond aanwezig bij de première van een nieuwe natuurdocumentaire over het eiland. En de Curaçaose band Sleeves heeft een officieel nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het WK van dit jaar. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, staat in het teken van de historische prestatie van de Blue Wave. Curaçao is het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap voetbal. De band wil dit moment markeren met een nummer dat in 3 talen is gezongen. Papiamento Nederlands en Engels, componist Henk Grote en zanger Erik-Jan van Leeuwen schreven het stuk om de nationale trots en de weg naar het toernooi vast te leggen. Het lied is beschikbaar op Spotify en YouTube en de band hoopt dat het nummer bijdraagt aan de internationale bekendheid van het Curaçao's elftal. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevin.
4: Exactement.
5: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Chitermai.
6: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Chitermai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
7: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
8: Met een heerlijk vrolijk gevoel omdat onze...

Paradise FM met Alvaro Soler. Waarbij het net lijkt alsof deze man stiekem nog leeft, alsof het zomervakantie is. Dag in, dag uit. Alsof hij 's ochtends wakker wordt met een melodie in zijn hoofd. Ergens op blote voeten koffie drinkt in de zon en onderweg naar de studio eerst nog even blijft hangen bij straatmuzikant of kinderen die voetbal op een plein. Kun je je dat voorstellen? Nou, misschien is dat wel precies zijn geheim. Dat hij de alle ruimte en rust bewaart voor speelsheid, waardoor zijn muziek nooit haastig klinkt. Maar alsof het leven nog open staat voor avontuur bij deze beste man. Loca Loca, na Michael Jackson op Paradise FM 103.1. Heerlijk uit volle borst. 24 uur per dag met de beste muziek ooit gemaakt, zoals je van ons gewend bent. En binnen 10 minuutjes hier een nieuwe editie van de Muziekquiz. Dus opgelet.

0: Shakira, Paradise FM, Pure Intuition. Een artieste die niet klinkt als iemand die herstelt van een break-up, maar als iemand die juist opnieuw haar kracht heeft gevonden en daar ook echt compleet van geniet, deze Shakira Paradise.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Let op, let op. Deze dame heeft een break-up achter de rug. Misschien jij niet, hè? Of wel, geen idee. Maar moet je dingen opnieuw inrichten in je huis, dan heb ik wat voor je. Want bij een break-up moet je spulletjes verdelen. Maar het goede nieuws is dan dat je alles helemaal lekker positief kunt inrichten volgens jouw eigen manier. Laat ik hier nou een loodseentegoedbon van 500 gulden hebben liggen, die je vandaag kunt winnen in de muziekquiz als je het fragment weet te raden. Het goede antwoord instuurt via WhatsApp en vanmiddag uit de hooghoed wordt getoverd. Dus opgelet, opgelet. Op deze 12e mei is er 500 piek te winnen. Komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, is hij te doen? Is hij niet te doen? Herken je hem? Herken je hem niet? Ligt het op het puntje van je tong? Zit je tong vastgeplakt en je gehemelte? En krijg je er absoluut niet uit. Wat is het? Van wie is het intro? 675-1031. Als jij het goede antwoord weet, app dat. Het is een wat oudere plaat, kan ik je wel meegeven. Maak kans op die tegoedbon van 500 piek bij

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Cura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: Duidelijk dat de besluitvorming bij de Federatie van Voetbal op Curaçao ligt. Fred Rutte heeft zich teruggetrokken als bondscoach en Dick Advocaat is opnieuw aangesteld. Curaçao staat voor een belangrijke wedstrijd in Schotland op 30 mei. De Curaçaose band Sleeves heeft een nieuw nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het wereldkampioenschap van 2026. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, is gezongen in Papiamento, Nederlands en Engels. Het is beschikbaar op Spotify en YouTube en moet de nationale trots versterken. Dan nog internationaal nieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Nederlandse kabinet een verruiming van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. De regeringspartijen D66 en CDA steunen een motie van GroenLinks PvdA, terwijl de VVD tegen is. D66 en CDA willen geen extra belastingvoordeel voor huiseigenaren. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans benadrukt dat afspraken uit het regeerakkoord nageleefd moeten worden. De procedure rond de met het hantavirus besmette patiënt in het Radboud UMC is niet goed geweest. Aldus gezondheidsminister Sophie Hermans van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 12 medewerkers van het ziekenhuis moeten uit voorzorg 6 weken in quarantaine. De kans op besmetting is klein, maar het ziekenhuis neemt geen risico's. Steeds meer parlementariërs van de Britse Labour-partij willen dat hun leider, premier Keir Starmer, vertrekt. Volgens de BBC hebben inmiddels 81 van de 403 Labour-parlementsleden zich uitgesproken voor een andere leider. De druk op Starmer neemt toe met meerdere ministers die hem willen vervangen. Onderminister Jess Phillips heeft haar ontslag ingediend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Maduro en Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
8: Maak ruimte, geef aandacht en

12 uur. Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Gilbert Martina noemt het weerzinwekkend hoe de Nederlandse media onrust heeft veroorzaakt rond het Curaçaose elftal.

met John Legend. Een man met een enorm inlevingsvermogen die niet zomaar aardig of gevoelig overkomt. Komt waarschijnlijk voort uit iemand die al vroeg leerde observeren, voelen, verlies verwerken en via muziek verbinding zocht. Met anderen. Save Room. Mooi als je dat zo realiseert. Hè? Ja, die man die zat vroeger al heel jong in de muziek. Ging naar de kerk, had te maken met gospel, leerde omgaan met emoties. En dat hoor je terug in zijn muziek. Toto, Afrika daarvoor. En we gaan gewoon lekker door hier bij Paradise met het draaien van de beste muziek ooit gemaakt. Zometeen hier Salt en Peppa. Chumbawamba komt eraan. En de beroemde bekentenis binnen 10 minuutjes hier. En wat houdt die beroemde bekentenis vandaag in? Nou ja, dat er een geheim wordt onthuld. Maar door wie? En wat is dat geheim? Heeft dat misschien te maken met een iconische ethisch hit? Klaslokalen, versterkers, lesgeven op scholen en het onverwachte laten gebeuren. De beroemde bekentenis hoor je binnen 10 minuutjes hier op Paradise.

0: Salt and Pepper, let's talk about it. Misschien een beetje vroeg.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: We gaan het hebben over Wang Chung, de 80s band die wereldwijd hits scoorde. Maar voordat dat begon allemaal, leefden Jack Hughes en Nick Feldman alles behalve het glamoureuze popsterrenleven. Jack gaf gitaarles op scholen om rond te komen, terwijl de grote doorbraak nog heel ver weg leek. Maar juist daar, tussen die klaslokalen, versterkers en kleine ideeën die ineens opborrelen, ontstond langzaam de muziek die later miljoenen mensen zou raken. En misschien is dat wel het mooie aan creativiteit. Hè? Soms weet je zelf nog niet hoe goed iets is, totdat je het aan iemand laat horen die het meteen voelt. Dat moment hadden Jack en Nick ook samen bij een vroege demo van een nummer dat later zou uitgroeien tot een iconische 80's hit. In de beroemde bekentenis vandaag, Wang Chung.
2: Because it's quite a solitary process writing, and you come up with these ideas, or the ideas come up with you. I think, you know, with the Dance All Days, for example, I sort of wrote that when I was still teaching in a school, and like teaching guitar to kids and stuff.
3: Wow.
2: You know, it was just an idea, and I remember playing it to Nick, and he was like, "This is really good."
3: And Dance All Days, you guys are going to perform for us?
2: Yeah.
0: Dat gaan ze zeker over een paar tellen. Maar ja, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Hè? Dat een liedje dat ooit begon als een klein idee naast een baan als gitaarleraar vandaag nog steeds zo fris klinkt. Misschien is dat ook waarom songs uit de jaren 80 soms tijdloos worden. Niet omdat ze oud zijn, maar echt voelen. En eerlijk, als Dance Hall Days vandaag voor het eerst zou uitkomen, zou het waarschijnlijk nog steeds meteen een hit zijn. Daarom nu op Paradise FM Dance Hall Days van Wang Chung.

0: Pink, Blow Me One Last Kiss. Ik kuste haar zo onverwacht dat zelfs haar smartwatch begon te vragen of ze een valpartij wilde melden. Of ik gaf haar één kus en ineens begon ergens in de verte een dolfijn emotioneel mee te huilen. Oké, serieuze zaken. Zometeen het nieuws van 11:30 komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De leukste.

0: via paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Hey Vincent!
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer...

0: beter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com. Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
4: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
5: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
7: Jette verdiept zich in slavernijverleden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Nederlandse premier Rob Jetten is momenteel halverwege zijn kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vandaag bezoekt hij Bonaire nadat hij gisteren op Sint Eustatius uitgebreid stilstond bij het gedeelde slavernijverleden. Op Stacia sprak Jetten met het herdenkingscomité slavernijverleden over het belang van bewustwording en kennisoverdracht. Ook bracht hij een bezoek aan de olieterminal en diverse historische locaties die herinneren aan de First Salute, het moment waarop de Amerikanen voor het eerst als onafhankelijke natie werden erkend. Vandaag staat Bonaire centraal. De premier laat zich daar informeren over lokale uitdagingen, van afvalverwerking bij Celibon tot de kwaliteit van het basisonderwijs. Ook spreekt hij over een duurzaam voedselsysteem en bezoekt hij een bouwproject voor sociale huurwoningen. Jetten sluit de dag af op Aruba. Daar is hij vanavond aanwezig bij de première van een nieuwe natuurdocumentaire over het eiland. En de Curaçaose band Sleeves heeft een officieel nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het WK van dit jaar. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, staat in het teken van de historische prestatie van de Blue Wave. Curaçao is het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap voetbal. De band wil dit moment markeren met een nummer dat in 3 talen is gezongen. Papiamento Nederlands en Engels, componist Henk Grote en zanger Erik Jan van Leeuwen schreven het stuk om de nationale trots en de weg naar het toernooi vast te leggen. Het lied is beschikbaar op Spotify en YouTube en de band hoopt dat het nummer bijdraagt aan de internationale bekendheid van het Curaçao's elftal. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
0: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
3: May 20th to 25th.
2: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

Paradise FM 103.1 met Adina Howard en Freak Like Me. En dan het jaar 1999. De euro werd officieel ingevoerd voor Curaçao, ook groot nieuws. Omdat het eiland natuurlijk economisch sterk verbonden is met Nederland en Europa. Het voelde toen echt alsof de wereld kleiner werd allemaal. En Panama kreeg eindelijk het Panama-kanaal terug, want de Verenigde Staten droeg het officieel over. Dat was in het Caribisch gebied een historisch en positief moment ook wel. 1999, het jaar over deze hit. Hier is Prince of Paradise.

0: rekenen. Tel me tot 3. Dan zie je dat het bijna 12 uur is. Tres, Juanes.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Nog een paar minuutjes, dan mogen we weer lekker even die rust nemen en lekker gaan lunchen. En weet je, soms begint een goede lunch niet met honger, maar met het geluid van stoelen die aanschuiven onder een schaduwrijke boom. Op Curaçao schuift de middag langzaam voorbij, terwijl een tafel zich vult met pastetjes, verse tonijn, warme fungi, friet en glazen die beslaan van de kou. De zon die glinstert op zee, iemand vertelt een verhaal waar iedereen net iets te hard om lacht, en ondertussen steelt de geur van gegrilde kruidenboter stilletjes de alle aandacht. Hè? En weet je, het mooie aan lunchen hier is dat niemand echt op de klok kijkt. Je deelt hapjes, momenten en soms zelfs stilte. Terwijl een warme bries langs het terras trekt. En ergens tussen de eerste slok en die laatste hap besef je ineens, geluk zit soms in een middag die

0: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Hey Vincent.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Nederlandse premier Rob Jetten is vanochtend naar het ziekenhuis van Bonaire gegaan na een allergische reactie op een steek in de zee. Hij heeft geen ernstige verwondingen. Door het ziekenhuisbezoek zijn zijn afspraken op Bonaire en Aruba aangepast, waaronder een gemist ontbijt met het bestuurscollege en een bezoek aan het openbaar lichaam voor landbouw, veeteelt en visserij. Gilbert Martina noemt het weerzinwekkend hoe de Nederlandse media onrust heeft veroorzaakt rond het Curaçaose elftal. Hij benadrukt dat de besluitvorming bij de Federatie van Voetbal op Curaçao ligt. Fred Rutte heeft zich teruggetrokken als bondscoach en Dick Advocaat is opnieuw aangesteld. Curaçao staat voor een belangrijke wedstrijd in Schotland op 30 mei. Dan nog internationaal nieuws. Meer dan 100 parlementariërs van de Britse Labour-partij hebben een steun voor premier Keir Starmer betuigd, ondanks druk om af te treden. In een verklaring wordt benadrukt dat het vertrouwen van de kiezers hersteld moet worden en dat samenwerking essentieel is. 84 partijgenoten hebben echter opgeroepen tot zijn vertrek, waaronder 3 onderministers. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Nederlandse kabinet een verruiming van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. De regeringspartijen D66 en CDA steunen een motie van GroenLinks PvdA, terwijl de VVD tegen is. D66 en CDA willen geen extra belastingvoordeel voor huiseigenaren. VVD-fractievoorzitter

Rekelmans benadrukt dat afspraken uit het regeerakkoord nageleefd moeten worden. De procedure rond de met het Hantavirus besmette patiënt in het Radboud UMC is niet goed geweest, aldus gezondheidsminister Sophie Hermans van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 12 medewerkers van het ziekenhuis moeten uit voorzorg 6 weken in quarantaine. De kans op besmetting is klein, maar het ziekenhuis neemt geen risico's. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: En die zegt een oprecht goeie dinsdag.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: 11 minuten over 12. Ik zeg een oprecht goede dinsdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben de quote van de dag. Die gaat over de HAVO-examens. Carolien van der Plas, Caroline van der Vender Plas, die heeft dat in Nederland gedaan. En die had daar het een en ander over te zeggen. We krijgen ook nog AM langs in het kader van het Curaçao Tribute Festival. Zij gaan Mana spelen, daarover later meer. Neem zo rond 20 minuten voor 1 het nieuws met je door. Het lokale nieuws met Vanessa Werkhoven. We spelen natuurlijk ook nog de muziekquiz. Het gaat vandaag om die tegoedbon van Loods 1. Van 500 gulden. Een tegoedbon van 500 gulden bij woonwinkel Loods 1. Dat is de inzet van de muziekquiz van vandaag. En we gaan natuurlijk kijken wie er jarig zijn. En we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2001.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Een oprecht goedemiddag voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: Het is jouw schuld. Jij hebt het gedaan.
3: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Zoals niet, hè.
1: Mochten mensen denken, waar heb ik het over? Nou, er is nogal stevige taal geuit. Vanochtend was de persconferentie van de voetbalbond hier. En Gilbert Martina noemt het weerzinwekkend. Hoe volgens hem onrust is ontstaan rond het Curaçao's elftal door berichtgeving in de Nederlandse media. Dus jullie hebben het gedaan.
3: Ja, er is iets gecreëerd dat helemaal niet bestond, zegt hij dus in die persconferentie. We hebben de boel dus een beetje opgestookt, zegt hij. Nou ja, ik denk dat het anders zit. Maar goed, daarbij is nu ook definitief, hè, Dick Advocaat wordt dus de bondscoach van Curaçao. En daarmee is hij dus de oudste trainer ooit, hè, of de oudste bondscoach ooit van het WK op met zijn 78 jaar. Dus dat is wel bijzonder.
1: Ja, en ik ben er blij mee. Ik zei vorige week al dat ik heel graag wilde dat hij terugkomt. En hij is dus terug. Dat is mooi nieuws. Laten we even kijken naar het nieuws in Nederland. We hebben het er eerder over gehad. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de toegang tot Nederland van rapper Ye. Die kenden we vroeger als Kanye West, hè, 48. Hij mag er niet in van een groot deel van de Tweede Kamer. De gebruikelijke mensen die dat niet vinden. Zoals SP, Forum voor Democratie, jaar 21 en nog een paar partijen. Jaar 21 wil trouwens. Die zeggen van, nou nee, dat moet je niet willen. Ik denk, die man treedt op. Hij is, laten we wel wezen, totaal van het padje af. Al in flinke tijd. Maar dat is niet een reden, denk ik, om hem tegen te houden als hij wil optreden.
3: Ja, het is een duivels dilemma, Pepijn. Het gaat dus om een motie die nu gesteund is van ChristenUnie en de VVD. Want hij komt dus naar Nederland toe. Hij staat in de Gelderdoom in Arnhem. En ja, hij zou antisemitische uitlatingen hebben gedaan in het verleden. Nou, in het Verenigd Koninkrijk wordt hij dus wel geweerd, de omstreden rapper. Maar in Nederland dus voorlopig nog niet. Maar je ziet wel dat de druk nu aan het toenemen is. Maar het is wel heel erg lastig, hoor. Want je kan niet zomaar iemand weigeren, helemaal niet in ons land. Want we hebben een vrij hoge drempel als het gaat om echt iemand de toegang ontzeggen. Het heeft alles te maken met de veiligheid. Hè. Dus als hij nou gewoon echt ervoor zorgt dat er een verstoring ontstaat van de openbare orde, dan zou de minister van Veiligheid kunnen zeggen, deze man is niet welkom. Maar daar is denk ik voorlopig nog zeker geen sprake van. Hij heeft ook gezegd, ja, wat ik in het verleden heb gezegd is ook gewoon niet goed. En ik ben ook, wat was hij nou ook alweer? Bipolair. Ja. Dus hij voelt zich af en toe niet zo geweldig, blijkt.
1: Alleen de groep Marcus Zoer, de SP, Forum voor Democratie en Denk hebben tegen de motie van notabene de VVD, de Liberalen en de ChristenUnie gestemd. Het opmerkelijke is, we hadden natuurlijk een tijdje geleden die rel rond die antisemitische groep, waarin ze de naam van Bob Marley hadden verhaspeld. Ik was ze gelukkig vergeten. Hoe heette ze ook alweer, weet jij nog?
3: Oh god, ik ben er zelf geweest. Ik weet ook even niet zo snel hoe het heet. Maar daar hebben we ook heel lang over gediscussieerd toen hier. Hè, van moet hij nou wel komen of niet komen? Uiteindelijk is hij ook gewoon gekomen. Dus ik denk dat dat Kanye gewoon ons landje opkomt, denk ik.
1: Je hebt een drankje. Dat is ook hier heel populair. Daar worden liters van naar binnen geklokt. Stels. Daar zit 4,5% alcohol in. En die hebben een reclamecampagne moeten aanpassen na hevige kritiek. Vertel.
3: Ja, het is een ontzettend populair drankje, dat Stels. Op Koningsdag zag ik ook iedereen het drinken. Ik moet zeggen, ik heb het zelf ook gedronken. Ik vind het ook best lekker. Je hebt ze in alle varianten. Iced tea, green. Je hebt met allem, met liche. Je hebt van alles heb je.
1: En limonade.
3: Ja, de hard, de nieuwe hard lemonade. Dat staat er eigenlijk op die posters. En ja, dan lijkt het alsof het natuurlijk gewoon limonade is wat je drinkt. Maar er zit zeker wel alcohol in. En na kritiek heeft nu Stels toch besloten de reclame aan te wassen. Ze hebben ook wel toegegeven, dit was misschien niet zo handig. Maar goed, daarbij wil ik wel zeggen, we hebben natuurlijk de reclamecodecommissie in Nederland. Die bekijkt het allemaal en ze hebben niks strafbaars gedaan. Maar ze nemen wel hun verantwoordelijkheid, dus dat vind ik dan wel weer te prijzen.
1: Ja, maar het is een beetje een soort gateway drankje voor kinderen, denk ik dan. Dat heb ik ooit eens een keer tegen iemand van Heineken gezegd. Van dat Rattler wat jullie hebben, dat is gewoon een opmaat voor kinderen om aan de alcohol te gaan. Toen werd hij heel boos, maar... Ja.
3: Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor die smaakjes, die vapes met die smaakjes, vanille en aardbei en zo. En ja, ik moet zeggen, je drinkt het ook heel makkelijk weg. Het is echt gewoon zo'n blikje, klok, klok, klok, heer. Ja, ik vind het ook heerlijk. Maar ik moet zeggen, na 3-4 blikjes stond ik ook wel aardig op mijn kop. Dus. En normaliter drink ik helemaal niet zo snel, maar het drinkt ook echt weg als limonade.
1: Wie ook op zijn kop stond, tot slot, was de Nederlandse minister-president Rob Jette. Hij is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis op Bonaire nadat hij onwel werd door een beet in het water. Waardoor hij gebeten is, dat is onduidelijk. Hij zou gaan zwemmen. Ja. En hij zei, zou door iets zijn gestoken of gebeten, en daarna voelde hij zich niet goed. Het gebeurt vaker, met die Nederlandse bewindspersonen. Ik kan me levendig herinneren dat we Jan-Peter Balkenende hadden, en die belandde toen een aantal weken in het ziekenhuis.
3: Dat meen je niet, dat wist ik helemaal niet. Maar ja, gelukkig, het gaat goed hè, met Rob Jette. Hij heeft kort even in het ziekenhuis gelegen. Maar hij voelt zich weer goed, dus hij kan gewoon weer zijn toertje hervatten. Dus dat is goed nieuws.
1: Mark Ampers, wij spreken elkaar morgen. Tot dan!
3: Tot dan!

Het Centraal Examen Nederlands voor HAVO-leerlingen heeft dit jaar flink wat discussie opgeleverd. Niet alleen onder scholieren, maar ook in Politiek Den Haag. Caroline van der Plas van BBB, Kamerlid tegenwoordig, maakte het examen zelf en reageerde verrast op de onderwerpen die voorbij kwamen. Haar eerste gedachte: dit is wel linkse materie, zeg. In het examen stonden thema's centraal als genderbewuste taal, generatie Z en het fenomeen quiet quitting. Ik dacht eerst dat is in stilte stoppen met roken, maar dat is niet. Het is een term die, dat quiet quitting, een term die steeds vaker opduikt op sociale media en op de werkvloer. Quiet quitting betekent niet letterlijk dat iemand stil ontslag neemt, maar dat werknemers bewust alleen nog exact dat doen waarvoor ze betaald krijgen. Dus geen overuren, geen extra taken en geen constante bereikbaarheid meer buiten werktijd. Je bent fysiek nog op je werk aanwezig, maar je hart en extra energie zitten er niet meer in. Vooral het onderdeel over genderbewuste taal viel Van der Plas op. Leerlingen moesten teksten analyseren over woorden als hij, zij en hen, maar ook over functietitels, zoals politieman, politieagenten en neutrale termen als politiepersoon. Een van de examenzinnen luidde zelfs: waar het gender betreft is de Nederlandse taal een log, ouderwets en anachronistisch systeem, waarin de man nog altijd als ongenaakbare standaard geldt. Van der Plas kon daar weinig mee. Ze zei letterlijk: politiemens, politievrouw, who cares, denk ik dan. Volgens haar gaat de echte discussie vooral over gelijkwaardigheid op de werkvloer en niet over taalgebruik. Ze gaf daarbij een voorbeeld uit haar eigen omgeving. Een vrouwelijke collega bij de brandweer noemt zichzelf bewust brandweerman. Volgens Van der Plas is zij daar juist trots op. Ook de keuze van de bronnen bij het examen viel haar op. Volgens Van der Plas ademt het examen vooral de sfeer van de Randstad, met teksten uit media zoals NRC en de Volkskrant. Geen teksten over wat er in de regio speelt, zegt ze. Voor veel mensen staat dit ver van hun belevingswereld af. Daarnaast moesten leerlingen teksten lezen over jongeren. Daarin werd onder meer besproken of generatie Z minder hard zou willen werken dan eerdere generaties. Van der Plas herkent dat beeld niet. Ik merk dat jongeren hier juist graag willen werken. Ze zijn jeugdtrainer, hebben een bijbaantje op de boerderij en zijn actief in het sociaal-maatschappelijk leven. Een ander fragment uit het examen zorgde eveneens voor discussie. In een artikel werd gesteld dat jongeren minder waarde hechten aan een auto, onder andere vanwege het klimaat. Daar reageerde Van der Plas fel op: dat denken alleen studenten in Amsterdam. En volgens haar zit daar precies de kern van de discussie. Het HAVO-examen, het Nederlands HAVO-examen, noemt ze inhoudelijk prima te doen, maar de wereld achter de teksten voelt volgens haar voor veel jongeren buiten de Randstad minder herkenbaar. Zoals zij het zelf samenvatten: ook al ben je intelligent genoeg om het examen goed te maken, voor sommige leerlingen wordt het moeilijker, omdat ze zich eerst moeten afvragen: speelt dit eigenlijk wel in mijn wereld? En dat is ook meteen de quote van de dag. Welke plaat past daarbij? Nou, deze van Paul Simon, Kodachrome. De openingszin is duidelijk: when I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all.

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek

0: nieuws van half 1.
1: Nederlandse pers creëerde onrust rond Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Gilbert Martina noemt het weerzinwekkend hoe volgens hem onrust is ontstaan rond het Curaçao's elftal door berichtgeving in de Nederlandse media. Volgens Martina is er bij een wisseling van de wacht altijd sprake van wrijving. Zonder pijn geen glans, zegt hij. Een les die hij van zijn moeder heeft meegekregen. Martina benadrukt dat de besluitvorming volledig in handen ligt van het bestuur van de FFK. Vandaag zou Fred Rutte bij de persconferentie aan tafel zitten om de definitieve selectie van 26 spelers voor het WK bekend te maken. Hij heeft zich teruggetrokken nadat Martina zondag met hem sprak. Nadat Dick Advocaat zich in februari tijdelijk moest terugtrekken vanwege de ziekte van zijn dochter, toonde de FFK daar begrip voor en werd gekozen voor Rutte als bondscoach. Tijdens de FIFA-series en de aanloop naar Australië kende Curaçao volgens Martina een moeilijke voorbereiding, onder meer doordat spelers verspreid over verschillende vluchten reisden. De wedstrijden in Australië noemt hij een belangrijk leermoment voor het team. En de Curaçaose band Sleeves heeft een officieel nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het WK van 2026. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, staat in het teken van de historische prestatie van de Blue Wave. Curaçao is het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap. De band wil dit moment markeren met een nummer dat in 3 talen is gezongen: Papiamento, Engels en Nederlands. Componist Henk Grote en zanger Erik Jan van Leeuwen schreven het stuk om de nationale trots en de weg naar het toernooi vast te leggen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Belangrijk om te weten: zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: De Black Eyed Peas en Sergio Mendes.

0: Marsh Canada, The Black Eyed Peas en Sergio Mendes.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen hier in de studio AM. In het kader van het Curaçao Tribute Festival. He, dat zijn al die coverbands. En zij gaan Mana doen. Ik ben heel benieuwd naar de details. Ik ga natuurlijk ook nog een kaart weggeven. Dat hoor je straks. We spelen trouwens ook nog vandaag de muziekquiz. En dat gaat om die waardebon van 500 gulden bij Loods 1. We gaan straks ook nog de spotlights doen in het tweede uur. En we gaan nog naar het jaar 2001, maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Nou, Vanessa, ik verbaasde me dus over Rob Jetten. Die is op Bonaire, die dacht ik ga lekker zwemmen. En hij is gebeten door iets, een beestje, of een kwal. Hij zou zijn gestoken of gebeten. Op de een of andere manier hebben die Nederlandse premiers soms ongelukkige ervaringen in de Cariben. Jaren geleden had je Jan-Peter Balkenende met zijn voetje. Die lag toen 2 weken in het ziekenhuis. Ik hoop dat het Rob Jetten niet overkomt. Hij schijnt alweer geheel hersteld te zijn.
2: En was dat toen voor Balkje ook de kennismaking? Of was dat inmiddels, was hij al vaker geweest?
0: Dat moet ik nazoeken, nee. Maar volgens mij was de kennismaking.
2: Dat is toch ook wel zuur, hè? Nou ja, het is een soort vuurdoop dan. Ja,
0: blijkbaar,
2: maar dit keer een allergische reactie. Dus ook gewoon een beetje pech, toch?
0: Ja. Hey, iets heel anders. Op Curaçao staan momenteel 864 kinderen, jongeren en jongvolwassenen geregistreerd binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Uit recente cijfers van de organisatie blijkt dat vooral jongens en jonge mannen een groot deel van deze groep vormen. Overigens ben ik even, het Antilliaans Dagblad meldt dit, ben ik dit even gaan onderzoeken. Volgens de gegevens gaat het om 196 kinderen onder de 10, 514 jongeren tussen 10 en 18 jaar en 154 jongvolwassenen tussen de 18 en de 25. Je zou denken, god, dat is een hoop, maar het percentage, als je het omrekent, ligt lager dan bijvoorbeeld in Nederland.
2: Ja, dat verbaast me dan weer niet echt. Want ik weet niet, het is sowieso, vind ik dit altijd heftig om te horen. Hè? Dat ik denk, jongeren moeten het in principe, het is een heftige leeftijd, de puberteit en het opgroeien, et cetera. Maar ja, dit wil je natuurlijk niet horen. Maar ik heb wel het idee dat het dat de druk vanuit de maatschappij in Nederland heftiger is dan hier op Curaçao. Dus ik kan me wel voorstellen waarom dat dan relatief lager ligt dan.
0: Er zit ook een positief kantje aan. Tenminste, dat zegt de directeur van GGZ Curaçao. Dat is mevrouw Seintje Maduro. Zij zegt, het is positief dat mentale gezondheid steeds minder een taboe is hier op Curaçao. En dat meer gezinnen de stap naar professionele hulp durven te zetten. Want vroeger heerste daar toch echt wel een taboe op. Als jij naar de Capriles gaat voor hulp, dan ben je gek.
2: Ja, dat is inderdaad. Veel mensen hebben inderdaad het idee dat je dan ben je gewoon gek. Punt.
0: Ja, maar ja, nou, en dat taboe is gelukkig aan het verdwijnen. Ja. Die megatanker met de opmerkelijke naam Lucky Carrier, die is vertrokken vanuit Bullabai met bijna 2 miljoen vaten ruwe olie. En hij is onderweg naar India.
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, het is een belangrijke stap. Het is een very large, dat is wel duidelijk, crude carrier. Het is een belangrijke stap voor de olieactiviteiten in Bullabai. En dat is alleen maar goed. En voor de rest hebben we natuurlijk weer even wat over het WK. Het is namelijk geen moment. Rustig. Ik vond het opmerkelijk dat de Nederlandse pers de schuld krijgt van alle onrust.
2: Ja.
0: Ik had het daar met Mark Kampers over. Die moest daar een beetje om lachen. De selectie overigens, die is vandaag nog niet bekend. Nou dacht ik dat we gisteren hadden gezegd dat die selectie bekend moet worden gemaakt. Ook gewoon aan de FIFA.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat had ik inderdaad ook begrepen. Hadden wij gisteren ook in het nieuws dat het vandaag zou zijn. Nou ja, we hebben dus vandaag ander nieuws. Namelijk, officieel dat Dick terugkomt.
0: Ja, dat is nu
2: dus
0: officieel.
2: Dat is nu het nieuws vandaag.
0: Wij waren gisteren ongeveer de eerste die dat hadden gemeld.
2: Ja.
0: Maar de selectie van het nationale team wordt nog niet vandaag, zoals wel gepland, bekend. Dat gebeurt later. Eerst moest de kwestie bondscoach worden opgelost. Ja. Nou, die is opgelost. En daar zijn wij in ieder geval heel blij mee. Dick Advocaat is de bondscoach van Curaçao voor het WK voetbal 2026. Maar ja, die selectie, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, ik ook. Nou ja, wanneer horen we dat? Was dat vrijdag? Dat gevoel heb ik dat het, nou goed, in ieder geval binnenkort wordt dit bekendgemaakt. En dan, nou ja, dan kunnen we gelukkig ons echt gaan verheugen op een WK. Ik ben ontzettend benieuwd. En ik hoop dat iedereen nu wel gewoon happy is met de situatie nu. Behalve misschien Fred.
0: Je hebt allerlei internationale dagen. Ik weet eigenlijk nooit welke dag er dan gevierd wordt. Het verschilt per dag, van de dag van de hamburger tot andere dingen. Maar vandaag is een belangrijke dag. 12 mei is de internationale dag van de verpleging. We herdenken Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ook op Curaçao wordt die dag gevierd met onder andere een speciale kerkdienst en een attentie van de zorgvakbond voor haar leden.
2: Nou, wat mooi. Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke groep mensen. Hè? De verpleegkundigen, die hebben we, ja, als je in het ziekenhuis bent, heb je die hard nodig. En het zijn vaak ontzettend lieve, zorgzame mensen. Ja. Dus gefeliciteerd met je dag als je in de verpleging zit.
0: En dat was het lokale nieuws voor vandaag. Ik zou zeggen, laten we dat morgen zo pakken bij het rond 20:20 weer doen.
2: Helemaal goed.
1: '80s, '90s, and zeros.

0: I'm gonna play Aymara. Of AM, of course. Can you introduce the record?
1: Yes, Aymara, a song written by AM and Veronica Pichardo, produced by Oscar Bor. I hope you like it. It's a really nice Caribbean vibes, so enjoy Aymara.
2: Nice.
0: Ah, sure.
3: Of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
7: Hallo?
8: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
7: Hi Tina.
8: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
7: Oké.
8: Je hypotheek is goedgekeurd.
7: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
9: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
10: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
9: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.

0: je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Hey Vincent.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose Voetbalbond roept op tot rust en eenheid rond het nationale elftal voor het WK. Voetbalbondsvoorzitter Gilbert Martina benadrukt de focus op mentale voorbereiding en stabiliteit. Dick Advocaat keert terug als bondscoach, maar het contract is nog niet ondertekend. Vrijdag presenteert Advocaat zijn spelerslijst met de definitieve selectie uiterlijk op 1 juni. Curaçao krijgt vanmiddag om 3 uur een nieuwe hofpresident. Sigmar Carmelia wordt officieel beëdigd door gouverneur Maurits de Kort. Carmelia werkt sinds 2014 bij het gemeenschappelijk hof en volgt Maurits de Kort op. De beëdiging is live te volgen via Facebook en YouTube van het gemeenschappelijk hof. Dan nog internationaal nieuws. In Wales is Roon Ap Iorwerth van de nationalistische partij Plaid Cymru gekozen als eerste minister. Dit is de eerste keer dat een leider voor onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk aan de macht komt. Plaid Cymru heeft geen meerderheid en moet samenwerken, waarschijnlijk met de Nederlandse Labour-partij. Een referendum over onafhankelijkheid komt er voorlopig niet. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zijn door onbekenden belaagd en licht gewond geraakt. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het voorval. De daders waren gemaskerd en schreeuwden leuzen tegen de NAVO. Details over de tijd en plaats van het incident zijn nog niet bekendgemaakt. Meer dan 100 parlementariërs van de Britse Labour-partij hebben een steun voor premier Keir Starmer betuigd, ondanks druk om af te treden. In een verklaring wordt benadrukt dat het vertrouwen van de kiezers hersteld moet worden en dat samenwerking essentieel is. 80 vierpartijgenoten hebben echter opgeroepen tot zijn vertrek, waaronder 3 onderministers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Quiet.

0: has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Kooiman way.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En zoals beloofd, daar is AM met Aymira.

0: Hey, Mira, AM en Veronica Picciardo.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En zij staan dus aanstaande vrijdag tijdens het Cursa Tribute Music Festival daar in Pietermaai. En dan spelen ze niet dit nummer, maar allerlei werken van Mana. Je hoorde ze net in het vorige uur hier uitgebreid over. Ik had natuurlijk een winactie. Hè? Paradise FM geeft aan de lopende band prijzen weg. Je kan stoppen met appen. Er zijn ontzettend veel mensen die naar dat Tribute Festival willen. Dat wordt een drukke boel daar donderdag en vrijdag in Pietermaai. En Charmy, jij hebt een kaart gewonnen. Ik heb je net even geappt. Wat gaan wij doen? Ja, natuurlijk dit.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, iemand die in de spotlight staat is Steve Winwood. Hij is uit 1948 al wel. Weer. Hij viert zijn 78ste verjaardag. Hij scoorde natuurlijk een wereldhit met Higher Love. Dat is trouwens een nummer dat veel dieper gaat dan gewone romantiek. Het is eigenlijk een spirituele zoektocht naar een hogere vorm van liefde. Iets dat groter is dan wij zelf. Volgens Winwood heeft het leven pas echt betekenis wanneer je die liefde voelt. Of die nu uit je hart komt, uit de sterren of misschien wel uit iets goddelijks. Een groot deel van de magie van het nummer komt trouwens van niemand minder dan Chaka Khan. Zij was toevallig in de studio aanwezig toen Steve Winwood haar spontaan vroeg om de achtergrondzang te doen. En dat levert die iconische, zeg maar, soulvolle kracht op die het nummer zo herkenbaar maakt. Tekstschrijver Will Jennings liet zich inspireren door de kerkhymnes uit zijn jeugd in het zuiden van Amerika. Hij noemde Higher Love later zelfs een moderne kerkhymne. En toch twijfelde Winwood aanvankelijk of het nummer wel een single moest worden. Hij vond het persoonlijk bijna te vrolijk vergeleken met zijn eigen eerdere werk.

0: Bring Me a Higher Love. Steve Winwood, vandaag dus 78 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Zometeen natuurlijk de soundtrack van het jaar. Welk jaar is dat eigenlijk?
2: 2001.
0: Maar nu eerst, wie is er nog meerjarig? Nou, Eric Singer. Misschien zeg je dat niet meteen wat. Hij is uit 1958, hij wordt 68. Hij is de drummer van Kiss. En Kiss zou geen Kiss zijn zonder een drummer. Wat waren nou albumreleases op 12 mei? Nou, in 1967, Are You Experienced? Met de Jimi Hendrix Experience. Er is trouwens ook een tribute voor Jimi Hendrix aanstaande donderdag en vrijdag tijdens het Curaçao Tributes Music Festival. En in 1972 kwam Exile on Main Street uit het legendarische album van The Rolling Stones. Wat gebeurde er ook op 12 mei? Wel 2007. Nou, Maroon 5 sprong in één week van plek 64 naar nummer 1 in de Billboard Hot 100. Destijds was dat de grootste sprong ooit naar de top van de Amerikaanse charts. Het nummer gaat over die twijfel na afloop van een relatie of misschien zelfs een one-night stand. De ochtend erna, wanneer je jezelf afvraagt, voelde dit eigenlijk wel echt? Bijzonder is dat de band al tijdens de tour van hun eerste album aan het nummer begon te schrijven. Maar het duurde bijna 4 jaar voordat ze vonden dat zowel de tekst als de groove perfect waren. Die groove klinkt niet toevallig funky. Adam Levine liet zich namelijk sterk inspireren door Prince. Vooral de gitaarlijnen in het refrein zijn een duidelijke knipoog naar de stijl van Prince. Het werd uiteindelijk, Make Me Wonder, de eerste echte nummer 1 hit van Maroon 5 in Amerika. En ja, hoe dit dus bovenaan kwam is legendarisch. Hè? Op 12 mei 2007 schoot het nummer dus in één week van plek 64 naar nummer 1 in de Billboard Hot 100. En dat was destijds, en dat is jaren zo gebleven, de grootste sprong ooit naar de top van de Amerikaanse hitlijst. Die enorme stijging kwam vooral door de explosieve iTunes-verkoop. Digitale downloads waren toen nog relatief nieuw en Maroon 5 profiteerde daar als een van de eerste gigantisch van.

0: track van het jaar.
1: 2001.
2: Ja, 2001 was natuurlijk het jaar van 9-11. Hè, het absolute dieptepunt. De aanslagen op 11 september. Bijna 3000 doden toen de vliegtuigen het World Trade Center en het Pentagon raakten. De aanslagen van 9-11 domineerden alles de laatste 4 maanden. De Amerikaanse president George W. Bush startte de War on Terror. Amerika viel Afghanistan binnen en de zogeheten Patriot Act gaf de overheid meer bevoegdheden voor surveillance. In Nederland waren er 2 drama's. De nieuwjaarsbrand in Volendam, 1 januari, waarbij 14 jongeren omkwamen en 200 gewond raakten. En het andere drama was de arrestatie van de verdachte van de vuurwerkramp in Enschede, die in 2000 was. De arrestatie was dus in 2001. Historisch en positief was de legalisering van het homohuwelijk op 1 april. Nederland werd het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk mogelijk maakte. 3 jaar daarvoor konden homo's een geregistreerd partnerschap aangaan en nu konden ze trouwen. Daarmee was Nederland de eerste en daarna zijn trouwens vele landen gevolgd. 2001 was ook een echt techjaar. Apple brak in oktober de allereerste iPod uit. Revolutie in de muziek en Wikipedia werd gelanceerd. Iedereen kon gratis kennis delen. Wat was nou de allergrootste hit in Nederland volgens het top 40 jaaroverzicht? Nou, Played Alive, beter bekend als de Bongo Song van Safri Duo. Het zijn eigenlijk klassiek geschoolde percussionisten, deze 2 man. Oefens Haveri en Morten Vries. Ze leren elkaar kennen op het conservatorium in Kopenhagen, waar ze jarenlang Bach en Mendelssohn speelde, voordat ze de dancemuziek ontdekte. Het nummer groeide in de zomer van 2001 tot een gigantische internationale hit. Er gingen 1,5 miljoen exemplaren van over de toonbank. Hoewel iedereen het eigenlijk kent als de bongo-song, hoor je geen bongo. Je hoort djembe's en conga. Die geven namelijk een veel voller en krachtiger geluid dan echte bongo's. De track werd later gebruikt in voetbalstadions, tijdens de Tour de France en in het spel FIFA 2003. En zelfs als themamuziek voor een achtbaan in Six Flags.

Twee mannen die daarvoor Bach en Mendelssohn speelden, maakten dit Safri Duo met Play It Alive, beter bekend als The Bongo Song.

0: 2001.
1: Waar keken we nou massaal naar in 2001? Naar Harry Potter en de Steen der Wijzen. We gingen ook nog naar The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. En Monsters Incorporated, Shrek, was toen het eerste deel. Hè? En Ocean's 11, de coole remake met een absolute sterrenkast. Wat was nou een andere mega-hit van 2001 die je bijna niet uit je hoofd kon krijgen? Nou, Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. Het werd een wereldhit. Een nummer over een verliefdheid die eigenlijk al bijna obsessief wordt. Kylie zingt over iemand die dag en nacht door haar hoofd spookt. Geen gewone crush dus, maar een verlangen waarvan ze zelf ook beseft dat het misschien niet helemaal gezond meer is. Al geeft ze zich er volledig aan over. Het nummer wordt trouwens ook wel de La La Song genoemd, vanwege dat la la la. La, la, la. Ik zal het niet verder gaan. Dat refrein dus, dat was oorspronkelijk trouwens alleen bedoeld als een tijdelijke opvulling in het nummer, in de muziek, omdat de schrijvers nog geen tekst hadden. Maar juist dat Maar juist dat stukje bleek zo verslavend dat het uiteindelijk het hart van het lied werd. De track werd een gigantisch succes. Was eerst aangeboden aan S Club 7 en aan Sophie Alice Baxter. Die zagen er geen hit in. Kylie hoorde de demo en was binnen 20 seconden verkocht. Bijna heel Europa werd het een nummer 1 hit, behalve trouwens Finland. En de videoclip, die is legendarisch, die witte jumpsuit met een diepe halslijn, geïnspireerd door een kledingstuk van Grace Jones, groeide uit tot een mode-icoon. En dat jumpsuit, die jumpsuit, hangt tegenwoordig in een museum in Melbourne.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
7: Nederlandse pers creëerde onrust rond Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Gilbert Martina noemt het weerzinwekkend hoe volgens hem onrust is ontstaan rond het Curaçao's elftal door berichtgeving in de Nederlandse media. Volgens Martina is er bij een wisseling van de wacht altijd sprake van wrijving. Zonder pijn geen glans, zegt hij. Een les die hij van zijn moeder heeft meegekregen. Martina benadrukt dat de besluitvorming volledig in handen ligt van het bestuur van de FFK. Vandaag zou Fred Rutte bij de persconferentie aan tafel zitten om de definitieve selectie van 26 spelers voor het WK bekend te maken. Hij heeft zich teruggetrokken nadat Martina zondag met hem sprak. Nadat Dick Advocaat zich in februari tijdelijk moest terugtrekken vanwege de ziekte van zijn dochter, toonde de FFK daar begrip voor en werd gekozen voor Rutte als bondscoach. Tijdens de FIFA-series en de aanloop naar Australië kende Curaçao volgens Martina een moeilijke voorbereiding, onder meer doordat spelers verspreid over verschillende vluchten reisden. De wedstrijden in Australië noemt hij een belangrijk leermoment voor het team. En de Curaçaose band Sleeves heeft een officieel nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het WK van 2026. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, staat in het teken van de historische prestatie van de Blue Wave. Curaçao is het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap. De band wil dit moment markeren met een nummer dat in 3 talen is gezongen: Papiamento, Engels en Nederlands. Componist Henk Grote en zanger Erik Jan van Leeuwen schreven het stuk om de nationale trots en de weg naar het toernooi vast te leggen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
8: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
9: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
10: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
9: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
10: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
9: Ja.
10: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
11: Hey Vincent.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
13: Boston, more than a feeling.

0: More Than a Feeling. En ik heb het idee dat we de muziekquiz gaan spelen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag geen diner voor twee, maar die megaprijs van Loods 1. Een vangerbon van 500 gulden te besteden bij de woonwinkel. Hè? Onze oude buren, er zijn nog steeds mensen die denken dat we op de Fokkerweg zitten. Dat is niet zo. Hè? We zitten op de Schottengatweg Noord, vlakbij Palo Blanco tegenwoordig. Maar er zijn nog wel eens prijswinnaars. Moet je dus niet doen. Hè? Als je die waardebon komt halen, moet je dus niet naar de Fokkerweg. Zij zitten daar vlak om de hoek, Loods. Je kan er alles krijgen. Hè? Banken, bedden, meubels, lampen. Je kan het zo gek niet bedenken op woongebied of ze hebben het. En mocht jij net iets voor je huis willen kopen, of denk je nu, hé, ja, 500 gulden, daar kan ik wel wat leuks verkopen voor mijn huis, ga dan even naar onze vrienden van Loods 1. 500 gulden. Ik zou zeggen, hou je telefoon gereed. 675-1031. 500 gulden. Waardebon, Loods 1. Als je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, hij is heel kort, maar hij is denk ik niet zo heel moeilijk. Maar we doen het gewoon nog een keer, waarom ook niet?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, zes, de eerste berichten stromen alweer binnen. 6751031, dit is Alcazar.

0: van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Vandaag is het internationale dag van de verpleging. Dus we staan stil bij de mensen die ons feel good laten voelen. Het is een wereldwijde dag waarop verpleegkundigen en verzorgenden centraal staan. Elk jaar vindt deze dag plaats op 12 mei. De geboortedag van Florence Nightingale. De vrouw die in de 19e eeuw de basis legde voor de moderne verpleegkunde. Het thema van dit jaar luidt Our Nurses, Our Future. Empowered nurses save lives. De boodschap daarachter is helder. Verpleegkundigen zijn onmisbaar voor iedere samenleving. Maar om hun werk goed te kunnen blijven doen, zijn betere arbeidsomstandigheden, meer zeggenschap, eerlijke beloning en mentale ondersteuning noodzakelijk. Verpleegkunde wordt door de organisatie niet langer gezien als een kostenpost, maar als investering in de toekomst. Volgens het nieuwste ICN-rapport, dat is de Internationale Vereniging van Verpleegkundigen, kan investeren in voldoende en goed opgeleid zorgpersoneel wereldwijd leiden tot een enorme economische groei. En dan moet je denken aan miljarden en miljarden. Een gezondere bevolking betekent immers minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en lagere zorgkosten. Daarbij spelen verpleegkundigen steeds meer een sleutelrol in de preventieve zorg. Door ziektes vroegtijdig te signaleren, patiënten te begeleiden en vaccinatieprogramma's uit te voeren, worden heel veel dure ziekenhuisopnames voorkomen. En daarmee is de cirkel eigenlijk rond, hè? Want precies dat was ook waar Florence Nightingale, bijna 200 jaar geleden inmiddels, al voor streed. Zij stond bekend als de vrouw met de lamp, maar was daarnaast ook een pionier in statistiek en wetenschappelijk onderzoek. Met harde cijfers bewees zij dat goede hygiëne en professionele zorg het verschil maken tussen leven en dood. Wereldwijd wordt vandaag niet alleen stilgestaan bij waardering, maar ook bij de toekomst van de zorg. Thema's als mentale gezondheid, personeelstekorten en technologische innovatie staan centraal. Verpleegkundigen spelen namelijk ook een steeds grotere rol in moderne ontwikkelingen, zoals zorg op afstand en het met behulp van AI begeleiden van patiënten. Vandaag worden over de hele wereld ziekenhuizen en openbare gebouwen blauw verlicht. Er vinden congressen en symposia plaats en hier en daar worden zorgmedewerkers letterlijk in het zonnetje gezet. Soms met een award, hier bijvoorbeeld op Curaçao met een kerkdienst, soms met bloemen en soms natuurlijk met een welgemeend applaus. Kortom, vandaag, deze 12e mei, draait het om de mensen die dag en nacht klaarstaan voor anderen. Van de intensive care tot de thuiszorg. Een dag van waardering, maar ook vooral een oproep om te blijven investeren in de zorg. Welk nummer past daar nou bijna? Ik dacht eigenlijk meteen aan Doe Maar, Nachtzuster. Dat nummer is een perfect voorbeeld van hoe Doe Maar de Jamaicaanse dub naar Nederland bracht. Net vooral op het begin met die diepe baslijn van Henny Vrienten. Nachtzuster is een mengeling van een letterlijke roep om zorg, verlangen naar de mysterieuze verschijning van de zuster in het donker van de nacht. En Henny Vrienten verklapte ooit dat het idee voor het nummer voortkwam uit zijn eigen jeugdherinneringen, waarbij hij als kind gefascineerd was door witte uniformen en de geruststellende aanwezigheid van verpleegsters in het ziekenhuis. En daarbij is een eind gekomen aan mijn uren. Veel plezier straks met Marissa. Tot morgen.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.

naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose Voetbalbond roept op tot rust en eenheid rond het nationale elftal voor het WK. Voetbalbondsvoorzitter Gilbert Martina benadrukt de focus op mentale voorbereiding en stabiliteit. Dick Advocaat keert terug als bondscoach, maar het contract is nog niet ondertekend. Vrijdag presenteert Advocaat zijn spelerslijst met de definitieve selectie uiterlijk op 1 juni. Curaçao krijgt vanmiddag om 3 uur een nieuwe hofpresident. Sigmar Carmelia wordt officieel beëdigd door gouverneur Maurits de Kort. Carmelia werkt sinds 2014 bij het gemeenschappelijk hof en volgt Maurits de Kort op. De beëdiging is live te volgen via Facebook en YouTube van het gemeenschappelijk hof. Dan nog internationaal nieuws. Nederland is bereid om meer bij te dragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie zei dit na een videovergadering met defensieministers van de Hormuz-coalitie. Nederland overweegt het sturen van schepen en andere middelen, afhankelijk van de defensieve missie, na een staakt het vuren. Oekraïne ontvangt in juni het eerste deel van de Europese Unie-lening van 90 miljard euro. Dit geld is bedoeld voor de aanschaf van drones, die essentieel zijn in de strijd tegen Russische troepen. De EU-ministers van Defensie steunen ook het idee om 6 miljard euro uit de Europese vredesfaciliteit vrij te maken, maar Hongarije blokkeert dit nog. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is dinsdag gekozen tot de eerste internationale voorzitter van The Pact of Free Cities. Deze organisatie, opgericht in 2019, zet zich in voor democratische waarden en tegen nationaal populisme. Halsema benadrukt het belang van lokale democratie en de bescherming van steden als plekken voor debat en protest. Deze week vindt de conferentie plaats in Bratislava. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
5: En hier is UB40 met Where Did I Go Wrong?

Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com. Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot.

Get on your feet here at Paradise FM. Ja, een hele goede dinsdagmiddag alweer. Ja, ik zit weer gezellig voor je klaar van 2 tot 4. Ik heb deze nacht echt fantastisch geslapen. Ja, soms heb je dat. Dan slaap je gewoon de hele klok rond. Lekker 12 uur. Ik lag ook vroeg op bed. En redelijk vroeg opgestaan. Heerlijk. Ik voel me weer... Je voelt je gewoon een ander mens. Gewoon weer herboren. Nou, zo voel ik me nu vandaag even. Ik zit natuurlijk weer voor je klaar. Ik heb heel veel leuke muziek voor je klaarstaan. De muziekquiz, Vanessa Werkhoven. En ja, wie weet nog enorm leuke nieuwtjes voor je klaarstaan. Hier is nu eerst Maroon 5 met Memories.

de laatste tijd is er weer veel aandacht voor Adele, omdat er steeds meer geruchten rondgaan over eventueel nieuwe muziek. En daarnaast gaan er geruchten rond dat ze bezig is met haar acteerdebuut te maken in een nieuwe film van Tom Ford. Dus dat betekent dat ze zich niet alleen meer focust op muziek. Ja, want haar enorme hit die kwam natuurlijk uit in 2010. En dat werd echt een wereldwijde doorbraak. Nou, gelukkig mogen we daar nog steeds van blijven genieten. Hier is Adele met Rolling in the Deep.

0: paradisefm.cw.
1: We leven op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
3: Nederlandse pers creëerde onrust rond Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Gilbert Martina noemt het weerzinwekkend hoe volgens hem onrust is ontstaan rond het Curaçao's elftal door berichtgeving in de Nederlandse media. Volgens Martina is er bij een wisseling van de wacht altijd sprake van wrijving. Zonder pijn geen glans, zegt hij. Een les die hij van zijn moeder heeft meegekregen. Martina benadrukt dat de besluitvorming volledig in handen ligt van het bestuur van de FFK. Vandaag zou Fred Rutte bij de persconferentie aan tafel zitten om de definitieve selectie van 26 spelers voor het WK bekend te maken. Hij heeft zich teruggetrokken nadat Martina zondag met hem sprak. Nadat Dick Advocaat zich in februari tijdelijk moest terugtrekken vanwege de ziekte van zijn dochter, toonde de FFK daar begrip voor en werd gekozen voor Rutte als bondscoach. Tijdens de FIFA-series en de aanloop naar Australië kende Curaçao volgens Martina een moeilijke voorbereiding, onder meer doordat spelers verspreid over verschillende vluchten reisden. De wedstrijden in Australië noemt hij een belangrijk leermoment voor het team. En de Curaçaose band Sleeves heeft een officieel nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het WK van 2026. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, staat in het teken van de historische prestatie van de Blue Wave. Curaçao is het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap. De band wil dit moment markeren met een nummer dat in 3 talen is gezongen: Papiamento, Engels en Nederlands. Componist Henk Grote en zanger Erik Jan van Leeuwen schreven het stuk om de nationale trots en de weg naar het toernooi vast te leggen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
4: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Vincent.
6: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3

0: from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, en hier is Cher met Believe.

te spelen. Ja, en deze keer gaan we niet strijden voor een dinerbon voor twee. Nee, deze keer heb ik iets heel leuks voor je. Een cadeaukaart ter waarde van 500 gulden voor winkel Loods 1. Ja, ze hebben daar echt enorm veel voor in en om het huis heen. Ja, en ik heb eventjes op de site gekeken. En ze hebben daar echt enorm leuke dingen. Het is zo'n winkel waar je ingaat met het idee, ik ga gewoon even kijken. En uiteindelijk met een hele winkelkaart weer uitgaat. Nou ja, en dan is een bedrag van 500 gulden toch wel heel erg lekker mooi meegenomen. We gaan er eerst nog eventjes een liedje doorheen doen. En daarna gaan we spelen de muziekquiz. Nu eerst You Make It Real.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een cadeaukaart. Ja, ter waarde van €500 voor winkel Loods 1. Ja, ze hebben daar allemaal woonartikelen in, voor in en om het huis heen. Dus ja, zo'n cadeaukaart die gaat daar zeker op. Ik heb natuurlijk weer een vraag voor je klaarstaan. Daar komt ie.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was hem alweer. Weet je nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben je binnenkort lekker aan het shoppen bij...

0: is How We Do It. Je hoort hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan Bruce Springsteen en Coldplay en nog veel meer.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrek. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.

0: In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw, pure beleving aan zee.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: Vincent.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose Voetbalbond roept op tot rust en eenheid rond het nationale elftal voor het WK. Voetbalbondsvoorzitter Gilbert Martina benadrukt de focus op mentale voorbereiding en stabiliteit. Dick Advocaat keert terug als bondscoach, maar het contract is nog niet ondertekend. Vrijdag presenteert Advocaat zijn spelerslijst met de definitieve selectie uiterlijk op 1 juni. Curaçao krijgt vanmiddag om 3 uur een nieuwe hofpresident. Sigmar Carmelia wordt officieel beëdigd door gouverneur Maurits de Kort. Carmelia werkt sinds 2014 bij het gemeenschappelijk hof en volgt Maurits de Kort op. De beëdiging is live te volgen via Facebook en YouTube van het gemeenschappelijk hof. Dan nog internationaal nieuws. Het Verenigd Koninkrijk wil de scheepvaart in de Straat van Hormuz ondersteunen met mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en drone-afweersystemen. Een Britse torpedobootjager is onderweg naar de geblokkeerde zeestraat. Defensieminister John Healey kondigde aan

0: dat het VK 133 miljoen euro investeert in deze missie. Nederland is bereid om meer bij te dragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie zei dit na een videovergadering met defensieministers van de Hormuz-coalitie. Nederland overweegt het sturen van schepen en andere middelen, afhankelijk van de defensieve missie, na een staakt het vuren. Oekraïne ontvangt in juni het eerste deel van de Europese Unie-lening van 90 miljard euro. Dit geld is bedoeld voor de aanschaf van drones, die essentieel zijn in de strijd tegen Russische troepen. De EU-ministers van Defensie steunen ook het idee om 6 miljard euro uit de Europese vredesfaciliteit vrij te maken, maar Hongarije blokkeert dit nog. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
5: Ja, en hier is Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.

Ik ga je eventjes meenemen na de jaren 90. Ja, want dit nummer kwam uit in 1993 en het werd wereldwijd een enorme hit. Ja, dat kwam vooral door de beat, maar ook het refrein die eigenlijk iedereen mee kan zingen. Want ja, als je dit nummer hoort, ja, dan ga je gewoon zingen en dansen. Dat is gewoon zo. En ik moet vooral heel erg terugdenken aan de 90s party. Het feit die, dat wij uit Paradise, vanuit Paradise hebben georganiseerd bij Keizershof. Ja, dat was echt een enorm succes. Dus gaan we met mij terug naar de jaren 90 en naar de 90s party.

Het hoorde hier op Paradise FM. Wist je dat als je nu... Nu kan het niet. Maar als je in de avond of in de nacht naar de sterren kijkt... dat je eigenlijk terugkijkt in de tijd. Ja, het licht van sommige sterren doet namelijk duizenden... of zelfs miljoenen jaren over om ons te bereiken. Dus sommige sterren die je vannacht ziet... bestaan misschien inmiddels niet eens meer. Ja, dat is toch best een apart idee. En daarom hier een liedje... A Sky Full of Stars van...

0: paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, draco of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
5: Coeurblue, let us surprise you.
6: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
7: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
8: Nederlandse pers creëerde onrust rond Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Gilbert Martina noemt het weerzinwekkend hoe volgens hem onrust is ontstaan rond het Curaçao's elftal door berichtgeving in de Nederlandse media. Volgens Martina is er bij een wisseling van de wacht altijd sprake van wrijving. Zonder pijn geen glans, zegt hij. Een les die hij van zijn moeder heeft meegekregen. Martina benadrukt dat de besluitvorming volledig in handen ligt van het bestuur van de FFK. Vandaag zou Fred Rutte bij de persconferentie aan tafel zitten om de definitieve selectie van 26 spelers voor het WK bekend te maken. Hij heeft zich teruggetrokken nadat Martina zondag met hem sprak. Nadat Dick Advocaat zich in februari tijdelijk moest terugtrekken vanwege de ziekte van zijn dochter, toonde de FFK daar begrip voor en werd gekozen voor Rutte als bondscoach. Tijdens de FIFA-series en de aanloop naar Australië kende Curaçao volgens Martina een moeilijke voorbereiding, onder meer doordat spelers verspreid over verschillende vluchten reisden. De wedstrijden in Australië noemt hij een belangrijk leermoment voor het team. En de Curaçaose band Sleeves heeft een officieel nummer uitgebracht ter ere van de kwalificatie van het nationale voetbalelftal voor het WK van 2026. Het nummer, getiteld Goals in Paradise, staat in het teken van de historische prestatie van de Blue Wave. Curaçao is het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap. De band wil dit moment markeren met een nummer dat in 3 talen is gezongen: Papiamento, Engels en Nederlands. Componist Henk Grote en zanger Erik Jan van Leeuwen schreven het stuk om de nationale trots en de weg naar het toernooi vast te leggen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
9: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
10: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar e prime pagina di nostro capitolo mas nuovo con il Water Limited Blue Wave Edition di Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
8: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
11: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank and 6th Rent-A-Car.
12: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
0: This is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
13: Ja, en hier is Loverboy van Billy Ocean.

Fiction Factory met Feels Like Heaven. Ja, het zit er voor mij straks weer op. Maar voordat ik wegga, is het natuurlijk nog steeds tijd voor een kletspotvraag. Ja, we gaan weer een leuke vraag stellen. Ik ben weer benieuwd wat de vragenpot weer voor ons in petto heeft. Dus ik zou zeggen, blijf

0: Paradise FM. Ja, en er zit iemand weer gezellig bij me. Vanessa Werkhoven. Hallo.
1: Hey.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Goed. Ja, sorry, die microfoon die ging even...
1: Dat maakt niet uit, het hoort er allemaal bij.
0: Ah ja, je hebt gelijk. Ik heb weer een leuke vraag voor je.
1: Kom maar door.
0: De vraag is, jij kan natuurlijk heel veel. Ik weet dat jij heel veel talenten hebt met heel veel verschillende wegen. Creatief, zingen, weet ik veel wat. Wat is nou echt een talent die je graag zou willen hebben nog? Die je niet hebt?
1: En nu ben ik niet heel lang aan het nadenken omdat ik alles heb, hoor. Want dat is het helemaal niet. Maar meer zo van, wat zou ik graag willen? Mm-hmm. Wat zou ik willen? Wat voor talent zou ik willen hebben? Ik zou wel heel goed willen kunnen hoofdrekenen. Tegelijkertijd denk ik, ja, waarom? Maar ja, dat lijkt me wel... Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Hoofdrekenen. Ik had dingen in een hele andere hoek verwacht.
1: Nou ja, maar ik zit meer zo van, dat is iets wat ik helemaal...
0: Nee, ja, oké. Okay. Ja.
1: Nee, dat niet. Nee, weet je wat ik wel zou willen?
0: Nou.
1: Ik wel echt zou willen, gewoon heel veel feitjes weten.
0: Oh, dat is...
1: Weet je wel, want je hebt die mensen die van heel veel gewoon geschiedenisdingen, gewoon uit de politiek, gewoon van die details weten, die echt gewoon ver teruggaande details. Zo'n soort wandelende encyclopedie, weet je wel?
0: Oh, dat is leuk.
1: Dat zou ik heel wel, dat je gewoon echt gewoon weet, het soort fotografisch geheugen, waardoor gewoon dat soort feitjes, weetjes, allemaal blijven hangen.
0: Dat vind ik wel een goeie.
1: Bij mij beperkt het zich echt tot de dingen die ik echt interessant vind, weet je wel? En dat is, nou ja, goed, meer films, muziek, daar weet ik heel veel van.
0: Ja.
1: Maar gewoon echt, weet je, politiek en over...
0: Geschiedenis.
1: Dat lijkt me heel tof om daar dan gewoon echt van die details over te weten. En dat ook echt zeker te weten.
0: Zo
1: van,
0: dat vind ik een hele goeie.
1: En dat zat zo, want dat... Nee,
0: ja.
1: Ja, dat gewoon eigenlijk al die geschiedenislessen die ik ooit heb gehad, dat het allemaal was blijven hangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het is ook altijd... Nou, ik sluit me hier echt volledig bij aan. Want ik zit nu na te denken. Je zit soms wel eens over dat iemand een vraag stelt. Het is gewoon heerlijk dat je overal gewoon een antwoord op weet.
1: Ja.
0: Ik vergeet ook altijd heel veel. Maar ook verjaardagen en zo. Kijk, zulke dingen, dat is ook wel heel erg.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar echt met feitjes en zo. Dat is heel, heel leuk.
1: Ja, dat lijkt mij ook heel tof. Weet je, meestal is het zo, dan weet je het ongeveer. Of dan weet je het een beetje. Maar dat je gewoon echt een soort, een soort fotografisch geheugen... fotografisch geheugen hebt wat betreft dat soort details. Dat het gewoon allemaal zo pats, zo blijft hangen. Alsof je het hebt meegemaakt.
0: Ja. Nou, ik sluit me hier volledig bij,
1: ja?
0: We zijn het volledig met elkaar eens. Ja, goed. Ja. Goed. Heb je nu een antwoord, ander antwoord, stuur dan een berichtje naar 675-1031. Ik vond het weer een leuke vraag. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Look of Love, hoorde hier op Paradise FM. Ja, het zit er voor mij alweer op, helaas. Maar ik zit morgen weer voor je klaar van 2 tot 4. Ik zou zeggen, een hele fijne dag. Veel plezier bij de show van Vanessa. En tot morgen.
1: Hé, hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk.

0: sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij De Goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bonaire heeft meer dan 1 miljard dollar nodig om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Greenpeace Nederland en het Wereld Natuurfonds wijzen op de noodzaak van investeringen in kustbescherming, drinkwatervoorziening en natuurbehoud. Zonder deze maatregelen kan de schade in 2050 oplopen tot ongeveer 5 miljard dollar. De Curaçaose Voetbalbond roept op tot rust en eenheid rond het nationale elftal voor het WK. Voetbalbondsvoorzitter Gilbert Martina benadrukt de focus op mentale voorbereiding en stabiliteit. Dick Advocaat keert terug als bondscoach, maar het contract is nog niet ondertekend. Vrijdag presenteert Advocaat zijn spelerslijst met de definitieve selectie uiterlijk op 1 juni. Dan nog internationaal nieuws. Saoedi-Arabië heeft eind maart voor het eerst aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Doelwitten waren onder meer olieinfrastructuur en vliegvelden. Riyad heeft Teheran geïnformeerd over de aanvallen en dreigde met escalatie. Na overleg hebben beide landen besloten tot de-escalatie. De Verenigde Arabische Emiraten zouden ook geheime aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het Verenigd Koninkrijk wil de scheepvaart in de Straat van Hormuz ondersteunen met mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en drone-afweersystemen. Een Britse torpedobootjager is onderweg naar de geblokkeerde zeestraat. Defensieminister John Healey kondigde aan dat het VK 133 miljoen euro investeert in deze missie. Nederland is bereid om meer bij te dragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie zei dit na een videovergadering met defensieministers van de Hormuz-coalitie. Nederland overweegt het sturen van schepen en andere middelen, afhankelijk van de defensieve missie, na een staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: En laten we gelijk lekker beginnen met Whitney Houston.

101 FM en je hoorde Mano Negra met King Kong 5. Dat is ook wel een hele stoere titel, hè? King Kong 5. Klinkt lekker. Een hele goede middag. Het is dinsdag. Het is een beetje een... Ik vind het een beetje een rare week. Dat is het ook, want we hebben natuurlijk donderdag gewoon even een vrije dag. Ja, en sommige mensen hebben dan ook vrijdag gelijk een vrije dag, hè? Omdat je die hebt gekregen of omdat je die gewoon hebt genomen. Omdat het puur praktisch is. Gewoon lekker even een lang weekend. En hier gaan ook wel wat dingetjes eventjes veranderen tijdelijk. Want Joris die gaat op vakantie. En dat betekent dus dat ik vanaf morgen de ochtendshow doe. Ja, dus eventjes fingers crossed of dat goed gaat wat betreft de wekker. Die stress begint bij mij in de avond al. Hè. Dat ik denk, als ik maar op tijd wakker word. Maar goed, dat gaat natuurlijk helemaal goed komen. Dus morgen ben ik hier om 6 uur in de ochtend samen met Nelly. Supergezellig. En verder wordt mijn show dan weer overgenomen. Hè. Ik geloof morgen Nadine. En dan vrijdag zit Arie P hier. En daarna dan weer Nadine. Want dan blijf ik die ochtendshow even doen. En dan vliegen wij woensdag naar Suriname. Om daar verslag te doen van hoe Suriname is. Hoe ontzettend leuk, mooi en bijzonder Suriname is. En dat is hartstikke leuk. Want ik heb werkelijk waar nog geen idee. Het is wel een deel van mij. Hè. Ik ben half Surinaams, half Nederlands. Dus het wordt een hele ontdekkingsreis. En we gaan daar uitgebreid verslag van doen. Ik ga samen met Marissa en Joris die kant op. En met Iski ook nog. Dus dat wordt één groot avontuur eigenlijk. Hè. We nemen je mee. Maar dat betekent dus wel een paar kleine veranderingetjes hier op de redactie. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. En vandaag is het dus de laatste dag voorlopig even dat ik de middag doe. Het is een lekkere volle show. Tot 7 uur ben ik bij je. Ik heb zometeen Muriat de Bruin aan de lijn van het CTB natuurlijk. Want er komt weer een tof festival aan. Hè? Het Curaçao Tribute Festival in de straten van Pieter Maai. En dit is een festival wat natuurlijk ontzettend leuk is voor ons Curaçaoënaars. We gaan er weer heel erg van genieten. Maar ook wel iets is wat vaker terug mag gaan komen. En wat ook wel een beetje gericht is op het aantrekken en het, hoe zeg je dat? Het vermaken van de toeristen op het eiland natuurlijk. Want die zijn er zeer zeker ook. Dus mocht jij nu in de auto zitten en denken, hey, dat ben ik. Aankomende donderdag en aankomende vrijdag. Pieter Maai, een superleuk festival. Zometeen daar meer over. Onder andere Jumaira Grijt, die schuift bij me aan. Zij is een van de artiesten die een cover gaat brengen. Hè, een ode gaat brengen. Zij gaat nummers zingen van Celia Cruz. Dat doet ze ontzettend goed, weet ik. Ik heb er een keertje gehoord. En dat is gewoon fantastisch. Dus dit mag je niet missen. Verder ga ik daar een kaartje voor weggeven. Ik heb ook nog iets anders moois wat ik weg mag geven. Namelijk een tegoedbon ter waarde van 500 gulden bij Loods 1. Als je meespeelt met de muziekquiz. Ja, en nog veel meer. Maar dat ga ik niet allemaal nu vertellen. Want dan denk ik dat ik nu blijf kletsen tot 7 uur. Het wordt gewoon lekker druk. We gaan beginnen met een lekker nummer van Chaka Demus en Pliers.

0: SFM en Mary J. Blige hoorde je met Family Affair. Aankomende donderdag, dan gaan we weer genieten. We gaan weer genieten zoals we dat gewend zijn hier op het eiland, van een te gek festival. Een nieuw festival en wel het Curaçao Tribute Music Festival, met allerlei gave tribute bands die internationaal zijn, maar ook van Curaçaose bodem. Super toffe tribute acts. We kunnen gaan genieten van Queen, we kunnen gaan genieten van Dua Lipa, we kunnen gaan genieten van Donna Summer, maar ook van Celia Cruz en van de Buena Vista Social Club. En nog een hele lijst. Ben je nieuwsgierig, dan kijk je eventjes op de site van Curaçao Tribute Music Festival. Dit is onder andere georganiseerd ook door, mede mogelijk gemaakt door het CTB, het Curaçao Tourist Board. En daarvan aan de lijn heb ik Mouriatte Bruin. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag aan alle luisteraars. Fijn om bij jullie hier te zijn vanmiddag in deze radioprogramma.
0: Ja, hartstikke leuk dat je ons eventjes te woord staat. Het is natuurlijk een super tof festival. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik heb er heel veel zin in. En we hebben natuurlijk wel meer van dit soort mooie festivals die eigenlijk ons als Curaçaoenaar wordt aangeboden. Het is gedeeltelijk gratis toegankelijk. Dus als je zegt van ik wil de portemonnee dicht houden, dan kan dat. En dan ga je gewoon in de Nieuwe Straat genieten van allerlei gave acts. En dan hebben we ook nog een podium wat dan wel betaald is, met de internationale acts erop. Super gaaf. Het ook heel erg belangrijk wel voor het eiland, denk ik, zo'n festival.
1: Ja, dat klopt. Het is een echt belangrijke festival voor het eiland. Het is onze contributie ook aan deze festival. Het is ook belangrijk dat de toeristen die hier zijn, maar ook deze dagen aankomen, ook wat beleven hebben. In deze periode. Deze periode, mei, juni, is altijd onze rustige periode. We kennen geen laagseizoen,
0: ja.
1: Maar we kennen wel een rustigere periode. In verwachting naar een beetje hoogseizoen weer in de zomer. Tijdens deze dagen is het altijd leuk om activiteiten en evenementen te hebben op Curaçao, zodat de toeristen die toch naar het eiland komen, toch een motivatie krijgen naar het eiland om naar het eiland te komen, ook wat te doen hebben. En dit project was gepresenteerd door ons van, dit is ons idee. En zeg, waarom niet? Laten we even een support aan geven om te kijken wat het gaat worden.
0: Ja.
1: Natuurlijk heb je internationale artiesten, maar als je ziet in de line-up is ook heel veel van onze lokale artiesten, onze lokale mensen gaan optreden. Dus het wordt leuk.
0: Ja, ontzettend leuk. Ik kijk een beetje zo naar de planning en dan zie ik bijvoorbeeld inderdaad hier FMJ staan. Daar had ik vrijdag even een gesprek mee. Die gaat dus nummers doen van Luther Vandross, wat je niet zo heel snel van hem zou verwachten. Uiteindelijk heeft hij gezegd van, Dit is wel een van mijn grote motivaties geweest, grote voorbeelden geweest. Dus hartstikke mooi dat hij dit gaat doen. Maar ook The Groove District met Earth, Wind & Fire. Even kijken, we hebben La Familia Cubana, die doen de Buena Vista Social Club. Jumaira Grijt, natuurlijk voor Jumaira Grijt, doet Celia Cruz. Echt superveel. Ja, en dan natuurlijk op de Peter May Live Stage allemaal internationale acts. Mouriatte, het is natuurlijk super tof dat jullie dit organiseren, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het privé ook wel heel erg leuk is om zo'n festival te gaan bezoeken. Heb jij zelf al een beetje een selectie kunnen maken van wat je in ieder geval wil zien?
1: Ja, voor mij gaat het helemaal over de vibe. Hè? En laat me toch even corrigeren. Wij organiseren het niet. Wij supporten de organisatie hiervan. Want CTB zit niet in organiseren van evenementen. Wij supporten evenementen die goed zijn voor onze toerisme en ook voor ons eiland. En wat mij betreft, ik kijk er naar uit. Hè. Eerste tribute festival op Curaçao. Ik ben heel gewend aan om tribute bands te zien. Echt leuke performance. Als je ziet, ze doen het net echt. Net als originele artiesten. Maar ze hebben een apart lekkere sausje. Er komt erbij kijken. Dus ik kijk naar uit naar 2 dagen van goed muziek, van leuke vibes en het samenkomen met van de lokale mensen en ook de toeristen die hier op het eiland zijn. En dat is voor ons belangrijk. Dit is niet alleen maar een entertainment voor de toeristen, maar ook entertainment voor onze mensen die hier op Curaçao wonen, En ja, we hebben een vrije dag. Sommige mensen hebben een extra lange weekend eraan geplakt. Dus het wordt gewoon een gezellig weekend.
0: Super. Nou, we gaan er ontzettend van genieten. En inderdaad, wat je zegt, hartstikke leuk om alles zo bij elkaar te brengen. Hè? De mensen die hier wonen, maar ook gewoon de mensen die het eiland komen bezoeken. En ik hoop dat het een groot succes wordt. En dat het dit jaar, uiteindelijk de motivatie is om dat volgend jaar wederom op te gaan zetten. Dat zou toch te gek zijn.
1: Ja, zeker weten. Kijk, zoals ik zei, voor ons toeristenbureau is gewoon een leuke sfeer voor het eiland. En weer een motivatie voor toerist om naar het eiland te komen. En degene die al hier zijn, ook te entertainen. Je komt hier voor de zon, zee en strand. Voor de relax, voor het eten, voor onze mensen. En ja, muziek maakt ook, bindt ook de mens. Dus daarom doen we het. En we kijken er echt naar uit.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik heb zin in donderdag en vrijdag in ieder geval. En Moria de Bruin, dank je wel voor je tijd. En voor jullie aandeel als toeristenbureau in dit prachtige event.
1: Graag gedaan. En ik wens alle luisteraars een goede middag. En we zien elkaar in Pietermaai einde de 14e en de 15e.
0: Hartstikke gezellig. Tot dan.

0: via paradisefm.cw.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
2: Vanmiddag beëdiging een nieuwe hofpresident. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao krijgt vanmiddag een nieuwe hofpresident. Om 3:00 wordt Sigmar Carmelia officieel beëdigd door gouverneur Maurits de Kort. Carmelia is geen onbekende bij het gemeenschappelijk hof. Hij is er al sinds 2014 werkzaam als lid. Hij neemt het stokje over van Maurits de Kort, die onlangs de overstap maakte naar het gouverneurschap. De benoeming van Carmelia werd voorgedragen door de Rijksministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Brugge. En de Curaçaose Voetbalbond roept op tot rust en eenheid rond het nationale elftal in aanloop naar het WK. Volgens voetbalbondsvoorzitter Gilbert Martina is het nu tijd om in de trein te stappen van de Ola Positivo, de positieve golf rond de Blue Wave. Vandaag is besloten dat Dick Advocaat terugkeert als bondscoach van Curaçao. Het contract is nog niet officieel ondertekend. Beide partijen spreken nog over de voorwaarden, waaronder een clausule voor het geval persoonlijke omstandigheden opnieuw een rol spelen. Vrijdag presenteert Advocaat zijn spelerslijst. De voorlopige lijst is eerder al bij de FIFA ingediend door de opgestapte bondscoach Fred Rutte. Uiterlijk 1 juni moet de definitieve selectie bekend zijn. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Hey Vincent.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
3: En hier is Wham! Every

0: Paradise FM en Virgil Sharkey hoorde je met A Good Heart. Nou ja, wat ze zingen, hè? These days it's hard to find a good heart. Ja, nou ja, ik hoop niet dat ze daar helemaal gelijk in hebben. Mijn ervaring is gelukkig anders. Kom genoeg mooie mensen tegen met een mooi hart. En wie ook een heel mooi hart heeft en een heel goed hart heeft, dat is de eigenaar van Loods 1. Die gaan namelijk iedere maand een ontzettend lekkere prijs weggeven.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, ik zeg die gaan, maar dat doen ze al een tijdje. Maandelijks een lekkere, dikke tegoedbon ter waarde van 500 gulden die je daar kunt besteden bij Loods 1. En ze hebben daar natuurlijk super mooie spullen voor in huis. En vorige maand zei ik het ook al. Als jij bezig bent om het huis een beetje lekker gezellig te maken. Misschien ben je wel aan het verbouwen en zeg je, we hebben qua finishing touch nog wel wat dingetjes nodig. Mooie kussentjes, leuke lampjes. Of misschien een leuke aanbetaling voor een groter meubel. Hè? Dat kan natuurlijk ook. 500 gulden, dat is een hoop geld. Je kan het vandaag winnen als je meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is kort, maar krachtig. Heel herkenbaar. Dat maakt het gelijk nog een stapje makkelijker om dichtbij die waardebon ter waarde van 500 gulden te komen bij Loods 1. Zie jij dit wel zitten? Dan zou ik zeker even appen. 675-1031, daar mag je antwoord naartoe. En misschien maak ik jou dan rond 7:10 blij met deze fantastische prijs.

0: nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Curaçao op 29.

0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of

0: voor jou.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Bonaire heeft meer dan 1 miljard dollar nodig om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Greenpeace Nederland en het Wereld Natuurfonds wijzen op de noodzaak van investeringen in kustbescherming, drinkwatervoorziening en natuurbehoud. Zonder deze maatregelen kan de schade in 2050 oplopen tot ongeveer 5 miljard dollar. Dan nog internationaal nieuws. Regisseur Peter Jackson heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm ontvangen voor zijn bijdrage aan de filmwereld. Acteur Elijah Wood overhandigde de prijs. Jackson benadrukte het belang van Cannes voor het succes van de Lord of the Rings films en vertelde hoe een presentatie op het festival zijn leven veranderde. De evacuatie van het cruiseschip Hondius is afgerond na een dodelijke uitbraak van het Hantavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarschuwt dat de situatie kan veranderen. De meeste opvarenden zijn in quarantaine, terwijl een kleine groep bemanningsleden het schip naar Rotterdam vaart. Saoedi-Arabië heeft eind maart voor het eerst aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Doelwitten waren onder meer olieinfrastructuur en vliegvelden. Riyad heeft Teheran geïnformeerd over de aanvallen en dreigde met escalatie. Na overleg hebben beide landen besloten tot de-escalatie. De Verenigde Arabische Emiraten zouden ook geheime aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.

0: 50 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Tijd voor een groove sessie met Earth, Wind & Fire. Paradise.

heuse ode aan de grote rock'n'roll artiesten. Garland Jeffries hoorde je hier op Paradise FM met heel, heel rock'n'roll. Zometeen heb ik Jumaria Greit in de uitzending. Want komende donderdag dan begint natuurlijk het Tribute Music Festival in de straten van Pietermaai. En daar kunnen we gaan genieten van verschillende bands die daar hun ode brengen aan een prachtige grote bands natuurlijk. Hè? Een echt Tribute Festival. Met dus onder andere Celia Cruz, gezongen door Jumaria Greit. Zometeen schuift ze bij me aan. Maar er komen nog veel meer festivals aan. Jawel, het is Curaçao natuurlijk niet zijn als we niet gewoon ieder weekend iets gaafs te doen hadden. Hè? En zo ook het laatste weekend van de maand. 20 tot en met 25 is dat het laatste weekend? Nee, ik geloof het niet eens. Maar goed, in ieder geval 20 tot en met 25 mei, dan hebben we het Soul Beach Festival. En dit is niet zomaar een festival. Het is eigenlijk gewoon een ervaring. Ja, je loopt van een relaxte beach vibe, loop je zo een concert binnen, terwijl overal muziek om je heen is. Fijne energie. Hè? En natuurlijk ook een hoop comedy. Want dat is natuurlijk wat Soul Beach uniek maakt. Een combinatie van internationale topartiesten, de gezelligheid hier op het eiland, verschillende comedians. Gewoon echt op en top genieten. Zon en zee. En zodra de avond valt, dan verandert het eiland in een grote viering van muziek en cultuur. Dus of je nou houdt van R&B, van soul, van old school vibes, of je nou zin hebt in een geweldige sfeer of niet, ja, en wie heeft daar nou geen zin in? Soul Beach, dat is het event dat je zeker moet gaan meemaken. Het is de allereerste keer dat ze het gaan doen op Curaçao. Dus ik zou zorgen dat ik erbij was. En wat kun je daarvoor doen? Ja, je kan natuurlijk gewoon je tickets kopen. Maar je kan ook eventjes blijven luisteren naar Paradise. Ja, dat doe je natuurlijk sowieso. Maar wij geven de komende dagen tickets weg voor Soul Beach. En niet zomaar een kaartje, nee. Je kunt, en dus ook nu, gelijk 3 kaarten voor alle dagen, voor alle concertdagen, een kaartje winnen. Ik ga dat wederom, net als gisteren en eergisteren. Nou ja, niet eergisteren, vrijdag. Ga ik weer 3 tickets weggeven aan 1 iemand. Ja, hoe ontzettend vet is dit? Nou, wat moet je daarvoor doen? Gewoon even appen naar de studio. Soul Beach, please, wil ik graag zien in de app. Soul Beach, please. En misschien kies ik jou dan straks uit en maak ik jou blij met 3 tickets voor Soul Beach. Zometeen in de studio, Jumaria Greit. En nu eerst heb ik CNCO en Meghan Trainor en Sean Paul.

Arnold hoorde je hier op Paradise FM en Mr. Rock'n'Roll. Ik mag iemand blij maken met die 3 toegangskaarten voor Soul Beach eind van de maand. Namelijk Alain, gefeliciteerd. Jij hebt die 3 kaartjes gewonnen. Ik ga zo meteen weer iemand blij maken met 1 kaartje voor het Tribute Music Festival. Ook dat gaat er nog uit. En natuurlijk een loods 1 tegoedbon ter waarde van 500 gulden. Ja, ik moet een beetje lachen. Het is gewoon iedere dag opnieuw weer feest hier op Paradise FM. Los van het feit dat je luistert naar de allerlekkerste muziek ooit gemaakt, maak je ook nog eens kans op fantastische prijzen. Zometeen bij mij in de studio. Ja, ze is een beetje vertraagd, maar ze is zeker onderweg. Dat heb ik net bevestigd gekregen. Jumaria Grijt over haar deelname aan het Tribute Festival. Zij gaat prachtige muziek van Celia Cruz brengen. En ik heb zometeen nog iemand van Stichting Hestia hier in de studio. Een hele mooie stichting die ontzettend goede dingen doet voor single moms hier op het eiland. Dat en nog veel meer zometeen. I see.

0: paradisefm.cw.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Hey Vincent.
6: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.

harde investering noodzakelijk tegen stijgende zeespiegel Bonaire. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bonaire heeft ruim 1 miljard dollar nodig om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat stellen Greenpeace Nederland en Wereld Natuurfonds op.

0: I'm in Arts op Paradise of M en Don't Leave Me This Way. In de aanloop naar het Tribute Music Festival toe hebben wij in de show van mij en in de show van mij, zeg je dat zo, in mijn show en in Pepijn's show flink wat artiesten over de vloer gehad de afgelopen dagen. En ik ga daar nog een hele mooie aan toevoegen, namelijk Jumaria. Ik zeg altijd Jumaira, maar het is Jumaria, hè?
1: Dat klopt helemaal.
0: Jumaria Grijt, welkom.
1: Dankjewel, Vanessa. Heel leuk om hier te zijn. En fijn om de Paradise FM-luisteraars ook eventjes te mogen begroeten.
0: Ja, superleuk dat je er bent. We hebben natuurlijk het Tribute Festival. Wat dus inhoudt dat hele grote artiesten van het eiland en ook internationaal een tribute komen brengen aan grote bands, grote artiesten. En jij mag een tribute brengen aan Celia Cruz.
1: Ja, de grote Celia Cruz uit Cuba. Wie kent haar niet? En ik word heel vaak gevraagd om haar liedjes te vertolken. Dus dat heb ik nu al. Ik ben een beetje een veteraan geworden hierin. En vandaar dat ik daar hiervoor benaderd ben.
0: Ja, superleuk, superleuk. En je hoeft er daar niet lang over na te denken om dat uiteindelijk in de praktijk te gaan brengen.
1: Nou kijk, als Ernesto Paz en zijn collega muzici La Familia Cuba naar mij benaderen, dan kan ik geen nee zeggen. Nee. Dat zijn het is het neusje van de zalm wat betreft Cubaanse muziek hier op Curaçao. Dus dan zeg ik volmondig ja.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nou ja, zij doen zelf ook een ode aan de Buena Vista Social Club op de donderdag. Nou ja, op de vrijdag sta jij dan bij Mundo Bizarro, de stage. De hele avond, hè, denk ik, om 7:30 tot 8:30. En dan nog een keertje een set van 9:30 tot 10:30. Ik heb jou eerder op zien treden. En toen had je een hele mooie anekdote over een bijzonder lijntje tussen jou en Celia Cruz.
1: Ik ben opgegroeid met de muziek van Celia Cruz. Want mijn moeder was een heel groot fan van Celia Cruz. Eigenlijk, toen Celia hier op Curaçao kwam, toen was ze nog een klein meisje. Ja. En haar oma verkocht Curaçaose snoepgoed en lekkernijen op zo'n festival. Ja. Maar daar mocht ze helemaal niet heen, want ze was veel te klein natuurlijk. Maar ze ging altijd stiekem mee en ze ging zich dan verschuilen achter die grote rok van mijn oma.
0: Ach.
1: Van haar oma.
0: Ja.
1: En dan keek ze zo van achter een tafeltje, keek zij dan toch naar die show. En vol bewondering dacht ze van wat een mooie zangeres. Wat een prachtige vrouw. En toen was zij jaren later van haar eerste kind zwanger. En toen dacht ze van nou, als het een meisje wordt, wil ik dat zij het figuur heeft van Celia Cruz.
0: Ja.
1: En ik maak dan altijd een grapje van nou, je hebt de figuur van Celia Cruz gewenst, maar volgens mij heb je alles bij als bonus.
0: De stem ook niet heel vervelend om die mee te krijgen natuurlijk.
1: Ja, en gewoon de liefde voor de muziek. Ja. Hè? Want ik ben er ook mee opgegroeid. En wie niet hier op Curaçao. Celia Cruz is elke kerstviering erbij met haar traditionele kerstliederen die al helemaal in de sfeer brengen, Tropical Christmas, maar ook gewoon de legend die ze is, gewoon zo stoer om dan gewoon op jonge leeftijd, en zij was ook juf, zoals mm-hmm. ik ben teacher by day en diva by night,
0: ja.
1: Maar zij heeft haar teacher job aan de wilgen opgehangen, omdat het zo ging met Sonora Matancera.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment moest ze eraan geloven dat ze gewoon helemaal solo ging. En de hele wereld heeft veroverd met haar prachtige stem en haar dynamische verschijning op het podium en musicaliteit.
0: Ja, het publiek wilde Celia.
1: Ja, precies. Dat is, en ze is nog steeds een legend, jaren na haar passing. En ik denk dat ook voorlopig hetzelfde blijft. Want wat je ook doet, je kan iets van Celia gaan zingen, maar mensen zullen altijd voor Celia kiezen gewoon.
0: Ja.
1: Het is echt gewoon, de liefde voor haar is zo groot. Ze gaan haar niet verruilen voor niemand anders. Daarom zeg ik ook altijd, er is maar één Celia. Ik doe het met liefde.
0: Ja, ja, ja.
1: Liedjes vertolken, maar Celia Cruz is er maar één.
0: Ja, dat is ook zo. Maar wel een prachtige eer om deze mooie nummers te mogen brengen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik zou het wel heel leuk vinden als je een klein voorproefje wil geven. We hebben geen instrumenten mee of zo, dus helemaal a cappella. Gaat dat lukken?
1: Oh, we gaan ons best doen. Ik heb net een bandoefening gehad, dus we gaan het
0: even. Je zit er nog lekker in.
1: Yes.
0: Oké.
1: Doe een klein stukje Bimba Colora.
0: Oké, super.

Fantastisch. Oh, kippenvel krijg ik hier gewoon van. Dat belooft wat voor aanstaande vrijdag. Hartstikke gaaf. Nou, Jumaria, ik wil je bedanken voor het komen naar de studio. En ja, heel veel succes met de laatste voorbereidingen. Maar zoals ik het hoor, gaat dat helemaal goed.

0: better.
1: Matt Simons en We Can Do Better. Ze zijn genomineerd voor een appeltje van Oranje. Stichting Hestia. Ze zetten zich in voor ondersteuning en empowerment van alleenstaande moeders op Curaçao. En ik ga zo meteen in gesprek met Rian van de stichting naar Salt-N-Pepa en En Vogue.

0: Vincent.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Bonaire heeft meer dan 1 miljard dollar nodig om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Greenpeace Nederland en het Wereld Natuurfonds wijzen op de noodzaak van investeringen in kustbescherming, drinkwatervoorziening en natuurbehoud. Zonder deze maatregelen kan de schade in 2050 oplopen tot ongeveer 5 miljard dollar. Dan nog internationaal nieuws. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Bettan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost 1,2 biljoen dollar. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. Regisseur Peter Jackson heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm ontvangen voor zijn bijdrage aan de filmwereld. Acteur Elijah Wood overhandigde de prijs. Jackson benadrukte het belang van Cannes voor het succes van de Lord of the Rings films en vertelde hoe een presentatie op het festival zijn leven veranderde. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder 1 dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
7: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
8: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.

0: Jackson hier op Paradise FM en When I Think of You. Stichting Hestia zet zich in voor de ondersteuning en empowerment van alleenstaande moeders op Curaçao. Door middel van coaching, trainingen en begeleiding helpt de stichting vrouwen te bouwen aan een stabiele en zelfstandige toekomst. En bij mij aangeschoven in de studio Rian van de stichting. Welkom Rian.
1: Dankjewel.
0: Ja, jullie zijn deze stichting officieel in 2024 begonnen. Wat waren de problemen die jullie zagen bij de alleenstaande moeders op het eiland, waardoor je dacht, hier moeten wij wat gaan doen?
1: Ja, nou, eigenlijk wat we zagen is dat hier zijn zo voornamelijk 40-urige werkdagen, weken. En wat we zagen is dat veel moeders toch dat niet vol konden houden vanwege zorgtaken om hun kinderen of zorgtaken rondom hun ouders. En daardoor hun baan toch niet konden behouden. Zonder werk raken. En van daaruit wordt de armoede snel groot.
0: Ja.
1: En komen er van allerlei problemen natuurlijk om de hoek kijken. Toen we dat zagen, hadden we eigenlijk zoiets van, daar moeten we wel wat mee. Daar kunnen we misschien ook wel wat mee.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat?
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk heel veel mooie initiatieven op Curaçao sowieso. We hadden zoiets van, iedereen heeft wel kleding in zijn kast liggen, wat nog verkoopbaar is, wat nog bruikbaar is. Je hebt misschien wat gekocht en het is een miskoop geweest. Of je bent wat dikker geworden, je bent wat dunner geworden. Het past je niet meer zo, het is niet meer je smaak. Nou, laten we nou die kleding allemaal inzamelen en dat verdelen onder de alleenstaande moeders die we kenden, zonder inkomen van werk.
0: Mm-hmm.
1: Zodat zij dat konden verkopen en op die manier een beetje inkomen kunnen gaan regenereren. En toch kleine stapjes kunnen gaan zetten. En ze daarin dus ook motiveren om geld apart te zetten voor mogelijk te investeren in een product wat ze willen gaan verkopen.
0: Ja.
1: Of nagels zetten, lesjes, haren doen.
0: Dus echt gericht op een eigen onderneming starten eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over gewoon over alleenstaande moeders, niet per se over tienermoeders, hè?
1: Niet per se over tienermoeders, dus alleenstaande moeders die op dit moment geen inkomen hebben vanuit werk.
0: Ja, dat is volgens mij hier op Curaçao een hele grote groep.
1: Ja, dat vermoeden hebben wij ook. We hebben natuurlijk recent ook weer cijfers gehoord. 30% van de bevolking van Curaçao leeft onder de armoedegrens.
0: Mm-hmm.
1: Er is werk.
0: Ja. Ja, zeker. Een onwijze uitdaging lijkt me, maar ook wel heel erg belangrijk. Want wat je al aangeeft, dit is een soort vicieuze cirkel waar deze moeders in terechtkomen. Vreselijke, grote uitdaging wel. Voor de moeder zelf, maar ik denk voor jullie als stichting ook wel. Jullie zijn inmiddels al een paar jaar bezig. Zijn er al mooie succesverhalen die je kunt delen?
1: Ja, sowieso. Ja, we zijn nu, oktober 2024 zijn we dus gestart met onze winkelconcept, in Otrabanda zitten we, in de Zaantjesteeg. En wat we daar dus doen, is dat de moeders die deelnemen aan het project, krijgen allemaal een eigen ochtend, komen op die ochtend bij ons in de winkel en leren op die manier natuurlijk ook vaardigheden van het op tijd komen, maar ook het contact maken met de mensen die komen kopen in de winkel.
0: Ja.
1: De winkel netjes houden en dat soort dingen meer. En in de winkel coach, als ze dus bij ons zijn, dan krijgen ze ook coaching van ons. Dan gaan we echt gericht met hun aan de slag met hun persoonlijke doelen. Vervolgens ook training. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld over budgetten. Hoe ga je om met je geld? Hoe ga je om met je kinderen? Hoe ga je om met je eigen emoties? Zodat ze daar ook persoonlijk weer verder in groeien.
0: Ja.
1: Maar we kijken ook naar waar ben je goed in. Want ze komen vaak uit schoonmaakbanen. En dat doen ze ook vanuit, dat is normaal.
0: Ja.
1: Dat is wat we kennen en dat gaan we doen. En soms dan stromen ze daar ook weer naar uit hoor. Want dat is gewoon, dat kan. Dat
0: op zich prima toch? Als je dat wil.
1: Absoluut. Maar we kijken ook wel van waar liggen jouw kwaliteiten. En als dat een kwaliteit is om te werken met kinderen in de kinderdagverblijf bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dan kijken we ook samen met hun naar vacatures. Dan solliciteren we samen met hun. En kijken we naar van, wat trek je aan? Hoe voel je zo'n gesprek?
0: Ja.
1: Dus dat gaan we ook echt, dat oefenen we ook echt wel. Dus we hebben meerdere moeders die ondertussen zijn uitgestroomd naar verschillende banen. En dat kan dus inderdaad zijn in de kinderopvang. Maar ook inderdaad dus schoonmaak of horeca. Dus verschillende banen die uiteraard dan passen bij, bij hun situatie.
0: Ja, hartstikke mooi. En uit hoeveel mensen bestaat de stichting?
1: Ja, wij werken zeg maar hier in het project met 3 mensen. Dus Roshanti, Aide en ik. En wij doen echt de coaching zeg maar met de moeders en de begeleiding. Ja, dus een team van 3.
0: En met hoeveel moeders werken jullie dan ongeveer op dit moment?
1: Op dit moment met 10 moeders.
0: Oké, dat is best nog veel. En dat zijn natuurlijk ook allemaal persoonlijke verhalen. Lijkt mij ontzettend uitdagend. Ook wel heel mooi natuurlijk aan de ene kant. Maar ook wel uitdagend, want je neemt ook wel weer al die verhalen mee naar huis. Ik zou zelf persoonlijk toch de neiging hebben om... je wil mensen heel goed helpen, maar je moet daar natuurlijk ook wel... Nou ja, dat is mijn vraag aan jou even. Is het lastig om daarin een grens te bewaken?
1: Ja, dat is een uitdaging. Dat is sowieso al een persoonlijke uitdaging die ik al had.
0: Ja.
1: Dus en de verhalen zijn niet gemakkelijk die ze met je delen. Tegelijk zie ik het ook wel echt als iets moois dat je die persoon voor hun kan zijn. Dus dat ze het met je kunnen delen.
0: Ja.
1: En je bent vaak het luisterend oor, maar ook degene die met hun mee kan denken in... Ja, hoe gaat hun toekomst er nu uitzien?
0: Precies, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat is juist ook wel iets heel moois wat we doen. Als
0: ja. De winkel op de Zaantjesteeg is een winkel waar ik ook graag kom. Jullie hebben daar van alles. Van kleding tot ook serviesgoed, speelgoed. Echt van alles. Hè? Oude platen, et cetera. Dus dat is natuurlijk een manier waarop mensen de stichting kunnen ondersteunen. Door daar gewoon lekker te gaan shoppen of spullen te doneren, denk ik.
1: Ja.
0: Wat zijn andere manieren voor de luisteraar die nu denkt... oh, dit vind ik zo'n mooie initiatief, hier wil ik aan bijdragen.
1: Ja, nou, je kan sowieso altijd doneren naar ons in de vorm van financieel. Maar je kan dus bij ons komen shoppen. Elke dag zijn we geopend, ook op zaterdag, van 10 tot 1. We hebben een heel leuk tasje. Die is ook ontworpen door een van onze vrijwilligers en gesponsord. Dus dat is wel heel tof. Dus als je die koopt bij ons, dan draag je direct bij aan het project. Maar ook een hele mooie vorm is, we zijn genomineerd voor het Appeltje van Oranje.
0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel. En volgende week maandag vanaf 18 mei kan je, begint de stem 10-daagse. Dus het is tot en met 27 mei. En zoveel mogelijk stemmen op ons. En daarmee help je ons natuurlijk ook heel erg.
0: Superleuk. Nou, ik vind het wel een hele... Het is natuurlijk geweldig als jullie hem winnen. Maar de nominatie is alleen al een kroon op het werk natuurlijk. Rian van de Stichting Hestia, dankjewel voor het komen naar de studio. Ik wens jullie heel veel succes sowieso met alles wat jullie doen. En hou me even op de hoogte van uiteindelijk wat er uitkomt.
1: Uiteraard. Heel erg bedankt.
0: Fingers crossed. Dankjewel.
1: Thanks.

0: Paradise.
1: Oh jawel, OMC en Hal Bizar hier op Paradise FM. En weet je wat pas bizar is? Een tegoedbon ter waarde van 500 gulden. Gewoon maar eventjes krijgen. Een tegoedbon bij loods 1 te besteden. Ja, echt een te gekke, bizarre prijs is het. En hij gaat eruit zometeen met de muziekquiz. Heb je nog niet de kans gekregen om mee te spelen, dan zou ik zeker blijven luisteren. Want dan krijg je die kans van mij straks nog één keer.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit?
0: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
5: Banco di Caribe.
6: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
7: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
8: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
9: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.

0: investering noodzakelijk tegen stijgende zeespiegel Bonaire. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Bonaire heeft ruim 1 miljard dollar nodig om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat stellen Greenpeace Nederland en Wereld Natuurfonds op basis van nieuw onderzoek van Grant Thornton Impact House. Uit het rapport blijkt dat het eiland voor een gigantische opgave staat. De kosten voor het beschermen van de kustlijn, het veiligstellen van drinkwater en het behoud van de natuur lopen tot 2050 op tot 1,8 miljard dollar. Zonder deze investeringen loopt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de economie en het toerisme direct gevaar door de stijgende zeespiegel. Zonder ingrijpen kan de schade in 2050 oplopen tot ongeveer 5,6 miljard dollar. En de Curaçaose Voetbalbond roept op tot rust en eenheid rond het nationale elftal in aanloop naar het WK. Volgens voetbalbondsvoorzitter Gilbert Martina is het nu tijd om in de trein te stappen van de Ola Positivo, de positieve golf rond de Blue Wave. Vandaag is besloten dat Dick Advocaat terugkeert als bondscoach van Curaçao. Het contract is nog niet officieel ondertekend. Beide partijen spreken nog over de voorwaarden, waaronder een clausule voor het geval persoonlijke omstandigheden opnieuw een rol spelen. Vrijdag presenteert Advocaat zijn spelerslijst. De voorlopige lijst is eerder al bij de FIFA ingediend door de opgestapte bondscoach Fred Rutte. Uiterlijk 1 juni moet de definitieve selectie bekend zijn. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Hey Vincent.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes.

0: gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
3: Met

en Stars hoorde je hier op Paradise FM. En ik heb even een belangrijke mededeling. Het zal je misschien niet ontgaan zijn, maar er is een grote brand aan de Kaya Telecommunication. En er zijn zelfs ook indicaties dat bij deze brand toxische gassen vrijkomen die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de bewoners in de buurt. Superbelangrijk dus dat mocht je in de buurt van Roy Santu en omgeving wonen, dat je de deuren sluit, de ramen sluit van je huis en ook denkt aan eventuele huisdieren. Haal ze naar binnen, blijf eventjes veilig binnen en volg de officiële kanalen voor meer informatie. Want dit kan dus erg slecht zijn voor je gezondheid. Ja, ik hoop dat de schade meevalt. Maar daar zullen we morgen meer over weten. En ook laten weten vanuit Paradise FM. Goed, verder rest mij nog te zeggen dat ik hier zojuist natuurlijk Jumaria Greit had. Die een prachtig stukje Celia Cruz ten gehore bracht. En ze zal vrijdag nog veel meer mooie nummers van Celia Cruz gaan zingen. Tijdens het Curaçao Tribute Music Festival. En dan ben ik helemaal vergeten om daar nog een kaart voor weg te geven. Dus die heb ik hier nog liggen. De kans voor jou. Wat moet je doen? App me eventjes. App even naar 675-1031 Tribute. En maak kans op deze kaart voor één van de beide dagen. Dan mag je zelf eventjes kiezen of je de donderdag erbij wil zijn. Of de vrijdag in Pietermaai tijdens de Curaçao Music Tribute. Het wordt fantastisch. Dat weet ik helemaal zeker. Goed, ik heb zometeen nog een fijne bon die ik mag weggeven ter waarde van 50 gulden te besteden bij Loods 1. Als je hebt meegespeeld met de muziekquiz, maak je daar kans op. Maar ik heb eerst Carly Rae Jepsen en I Really Like You. En dat meen ik echt.

0: quiz.
1: Zo, het is alweer de hoogste tijd om iemand blij te maken. En vandaag ga ik niet iemand blij maken met een lekker dinertje. Nee, we hebben vandaag een ander soort prijs. Maar ook een hele dikke vette. Namelijk een tegoedbon ter waarde van 500 gulden. Die je mag gaan besteden bij Loods 1. Dus heb je spulletjes voor in huis nodig? Of vind je het gewoon leuk om daar een beetje rond te snuisteren? Zeg je dat zo? Rond te snuffelen en het een en ander aan te schaffen? Dan is dit wel echt jouw prijs. En ik heb Brian aan de lijn. Een hele goede avond, Brian.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Is dit jouw prijs? Zou dit jouw prijs kunnen zijn?
2: Ja, dus het past helemaal bij me. Want ik hou van klusjes doen en zo.
1: Oké, dus jij bent vaak lekker bezig in je huis?
2: Ja, klopt.
1: En wat heb je nou bijvoorbeeld nodig? Met welke ruimte ben je op dit moment bezig? Of welke ruimte in huis zeg je, nou, daar kan wel een leuk kussentje of een leuk plantje of een leuke, nou ja, goed, vul maar in. Voor welke ruimte zou je iets willen kopen?
2: Ja, dus ik ben toevallig bezig met het buitenterras en zo.
1: Oh.
2: Dus ik weet nog niet precies hoe ik het moet inrichten, maar dus kan ik dan even kijken nemen?
1: Nou. Wat leuk! Ik ben toch blij dat ik dan bij jou heb gebeld. Het komt toch alweer gewoon precies goed uit, hè? Want als jij inspiratie nodig hebt, dan is dit wel echt een plek om eventjes lekker rond te snuffelen.
2: Ja, klopt.
1: Leuk! Goed, 500 gulden is ook niet de minste prijs. Dus je kan ook echt wel iets gaan besteden daar. Maar voordat we op de zaken vooruit lopen, laten we eerst even kijken of jij wel recht hebt op deze prijs. Ik ga je de opgave van vandaag nog één keer laten horen. Komt-ie aan.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, kort maar krachtig.
2: Krat, ja. Het is It's a Love Thing van The Whispers. It's a
1: love thing. Yeah! Wat een lekker nummer, hè, Brian?
2: Ja, heel leuk nummer, ja.
1: Oh, te gek! Nou ja, goed, en het is niet alleen een lekker nummer, maar het is ook nog eens een dikke, vette, lekkere prijs die je wint. Een tegoedbon ter waarde van 500 gulden die jij mag gaan besteden bij Loods 1.
2: Ja, dus ik ben echt super blij.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik ben blij dat jij blij bent. En ik ben heel benieuwd wat je gaat halen daar om je terras een beetje helemaal op te pimpen. Maar dat komt vast goed. Ik ga je naam hier noteren. Ja. Als jij dan binnenkort even langskomt bij de studio, dan krijg je van ons die tegoedbon mee.
2: Oké, dankjewel.
1: Yes, en een hele fijne avond, Brian.
2: Nog iets erbij.
1: Ja, wat wou je zeggen?
2: Ik heb gehoord dat jullie naar Suriname gaan volgende week of zo.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Dat is toch wat?
2: Ja. Ja.
1: Ik ben er nog nooit geweest. Ik kom er voor de helft vandaan. Dus het wordt een eerste keer voor mij. Ik vind het best heel spannend. Heb je tips?
2: Nee. Dus het gaat superleuk zijn. Want ik kom ook vandaar.
1: Ja?
2: Ja.
1: Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, die moet je wel echt gaan zien? Of dat moet je echt gaan meemaken?
2: Ja, sowieso het binnenland. Mm-hmm. En veel lekker eten.
1: Ja. Dat had ik inderdaad al begrepen. En die binnenlandtrip die gaan we zeker ook doen. En we nemen je ook een beetje mee. Want we gaan de ochtendshow vanuit daar presenteren. En natuurlijk ontzettend veel content schieten. Dus mooie filmpjes maken en dingen. Dus blijf ons lekker volgen, Brian.
2: Daar ga ik het sowieso volgen,
1: Dan kun je lekker meegenieten. En wat het eten betreft, dat weet je hoe het smaakt.
2: Ja, klopt. Oké, goed.
1: Hartstikke goed.
2: Dan genieten jullie.
1: Yes, gaan we zeker doen. En jij binnenkort genieten als je gaat shoppen voor 500 gulden bij Loods 1. Ik wens je een fijne avond, Brian.
2: Thank you. Zelfde.
1: Dank je. Doei.
2: Adieu.

Die Brian die is hartstikke blij met zijn prijs. Een tegoedbon ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. Ja, dat is natuurlijk ook wel een hele mooie prijs. Morgen hebben we wederom weer een mooie prijs te winnen als je meespeelt met de muziekquiz. Ik ga hem morgen niet weggeven, want ja, zoals ik al zei, morgen zit Nadine hier in de middag. En ik zit hier morgenochtend om 6 uur. Jawel, Joris die gaat lekker op vakantie. En dat betekent dat we een beetje gaan stoelen dansen hier. Nou ja, je merkt het vanzelf. Ik zou zeggen, ik wens je een hele fijne avond toe. Ga er lekker van genieten. Ik laat je achter met een mooi nummer van Van Morrison. En we spreken elkaar morgenochtend. Zit ik hier om 6. Ai, ai, ai.

0: bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji.
5: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: 7 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is een grote brand bij bedrijf Kurchem aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Giftige gassen kunnen vrijkomen. Bewoners van Roysantu en omliggende wijken worden dringend verzocht binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook huisdieren moeten binnen blijven, aldus de brandweer en de directie risicobeheersing en rampenbeleid. De directie van de geplande internationale paardenrenbaan op Curaçao eist een definitieve goklicentie binnen 2 maanden. In een brandbrief aan de Staten vraagt het bedrijf Hippodromo Internationaal de Curaçao om een spoedvergadering en een schriftelijk standpunt van de regering. Het project loopt al 20 jaar en heeft meer dan 22 vergunningen verzameld, maar de cruciale licentie ontbreekt nog steeds. Dan nog internationaal nieuws. 4 mensen zijn uit de zaal verwijderd tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Een toeschouwer verstoorde het optreden van de Israëlische artiest Noam Betan door luidkeels te roepen. 3 anderen werden ook weggestuurd wegens storend gedrag. De leuzen waren duidelijk te horen in de live-uitzending. Israël heeft zich dinsdag in Wenen geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met zanger Noam Betan. Ook Griekenland en Finland, de favorieten voor de eindzege, zijn door. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen gekwalificeerd. 5 landen vielen af. Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Het Golden Dome-project van Amerikaanse president Donald Trump kost $1,2 biljoen. Dit bedrag is berekend door de Congressional Budget Office en moet over 20 jaar worden uitgegeven. Het systeem dat de Verenigde Staten moet beschermen tegen raketten is gebaseerd op de Israëlische Iron Dome. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.